0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
8: What did you mean about going to Lazarus?
9: I said what I said.
7: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
10: Lord, why did you come?
9: Take away the storm. What are they doing?
7: Download nu de gratis app en start met kijken.
11: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
7: The Weekend Show.
8: The Weekend Show.
9: Guard Radio. Baken van licht.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: en zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
7: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via god.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
10: Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken, en zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
11: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
12: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb jezelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland

0: samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
3: God Radio staat aan.
4: Oh, it's DJ B-Dub.
5: Calling all believers.
6: MC Nice.
5: Uncle Reese.
7: If you

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via god.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
9: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
10: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
1: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws. Counting down.
3: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Dag lieve mensen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet. Ik was zo aan het nadenken, voordat ik deze lessen weer aan het voorbereiden was, wat die lessen eigenlijk allemaal een beetje los aan het maken zijn bij mensen. Het is gewoon echt heel erg mooi om terug te krijgen van mensen dat ze gezegend worden. En dat ze bemoedigd en opgebouwd worden en ja, aangevuurd worden. We krijgen getuigenissen vanuit heel het land voor mensen die via de One Basics gedoopt zijn, die al jarenlang in de kerk kwamen, nog niet gedoopt waren. Mensen die breken met religie. Religie in hun leven, religie in hun denken. Mensen die vrijgezet worden, mensen die gekickstart worden. Mensen die tot geloof komen, die meegenomen zijn door iemand. Mensen die gedoopt worden in de Heilige Geest. Mensen die voor het eerst een genezing door een hand hebben zien plaatsvinden. Mensen die hongerig worden en vurig worden. Mensen die meer willen. Ja, het is gewoon geweldig. En te bedenken ook gewoon dat de gids inmiddels vertaald is in het Engels. Vertaald is in het Portugees. En dat dit bijna klaar is in het Spaans. En het gewoon een enorm succes is. We hebben heel veel homegroepen, studiegroepen zeg maar in Nederland. En ook daarbuiten komen gaan steeds meer mensen ermee aan de slag. Om het maar zo te zeggen. Ook kerken, heel veel kerken. En dat is hartstikke mooi. We bieden ze ook aan lokale voorgangers waar wij campagnes geven. Zodat zij die kunnen geven aan de mensen die tot geloof gekomen zijn bij ons op de campagne. Dus het is ook onwijs mooi natuurlijk dat dat gebeurt. Maar we zien dat gewoon zeg maar een soort van als een olievlek verspreiden. En er is gewoon heel veel behoefte aan. En ja, dat is wel echt wel heel erg bijzonder. Dat God dat eigenlijk gebruikt om de mensen een stukje fundament te geven. Om de mensen bezig te laten zijn met het woord. En we doen het allemaal gratis. Het is allemaal kosteloos. Het is niet kosteloos, want het kost hartstikke veel geld. Maar we brengen er niets voor in rekening bij de mensen die de lessen ontvangen. Die de studiegids ontvangen of die studies gaan volgen of wat dan ook. Dus het is echt heel bijzonder wat God daarmee aan het doen is. En daarvoor wil ik hem ook alle eer geven, alle lofprijs en alle dankzegging. Amen. Dus Vader, dank u wel Heer ook weer voor deze nieuwe les van vandaag, Heer, waar we het over gaan hebben. En ik bid zo, Vader, dat het gewoon in liefde gesproken wordt, maar ook gewoon bij de mensen in hun hart komt. Vader, u bent een God van liefde, u bent een God van genade, u bent een God van barmhartigheid. U bent een God van herstel. Heer, u bent ook een God van waarheid, Heer. En aan de waarheid kunnen we geen concessies doen. De waarheid kunnen we wel in liefde brengen, maar we doen er geen concessies aan. Dank u wel, Vader, voor wie u bent. En dat u altijd dezelfde bent. Dat wij mensen kunnen veranderen. Dat onze meningen, onze gedachten kunnen veranderen. Onze opvattingen kunnen veranderen. Maar dat u zegt, hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen nooit voorbij gaan. Het gras verdort en de bloem valt af, maar mijn woorden zijn voor eeuwig. Dank u wel dat uw woord voor eeuwig is. En dat u altijd dezelfde bent. Gisteren, heden en tot in alle eeuwigheid. We geven u alle eer in de machtige naam van Jezus. Halleluja. Alright, ik wil het met jullie gaan hebben. Ik meen dat het les 1:21 is alweer. En ik wil het met jullie gaan hebben over het volgende thema. En dat is het thema geloof. En geloof is natuurlijk een prachtig mooi thema waar je heel veel, heel lang over kan spreken. Omdat er gewoon enorm veel over te zeggen valt. Er zijn boeken over geschreven, er is heel veel over gesproken en weet ik wat allemaal. En geloof is gewoon de sleutel eigenlijk voor iedere christen. Als je als christen geen geloof hebt, kun je ook geen christen zijn, zeg maar. Want zonder geloof kunnen we God niet behagen. Het is belangrijk dat we geloof heel serieus nemen en dat we dat ook gaan ontwikkelen. Want geloof is een spier die je kunt trainen, die je kunt oefenen. Kijk, we hebben het geloof van Christus ontvangen. We hebben de maat van geloof ontvangen. We zijn uit genade zalig geworden door het geloof. En dat geloof is niet uit ons. Het is de gave van God, niet uit werken, dat niemand zou roemen. Dus wij hebben de gave van geloof gekregen. Alleen die gave van geloof moeten we wel ontwikkelen door het te gaan toepassen, door ernaar te gaan handelen, door erin te gaan bewegen, als het ware. En Wat ik heel erg merk of bemerk. En dat ook bij mezelf in een heel proces heb ervaren gewoon. Is dat als je zeg maar dingen wel zegt, maar ze vervolgens niet doet, dan is dat dood geloof. Dus ja, ik weet wat God zegt. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld is er zegt van, ik geloof dat door zijn striemen mijn genezing is geworden. Maar dan vervolgens niet gaat wandelen alsof je al genezing hebt ontvangen, maar gaat wandelen alsof je nog genezen moet gaan worden. En dat je bijvoorbeeld naar de dokter toe gaat, wat helemaal niet verkeerd is hoor. Ik bedoel, begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Als jij pijn hebt, als je niet weet wat er aan mis is met je, of weet je, je maakt je zorgen of wat dan ook. Ook al zegt het woord, wees in geen ding bezorgd, want ik ben met u, maar dan nog. Weet je, ga gewoon naar die huisarts, weet je, en laat je informeren. Neem niet alles aan voor waarheid. En ga ook niet dat allemaal gelijk omarmen als enige, dat is, dit is het. Weet je, dat de dokter heeft dit gezegd en dit is het. Of dit zijn de pillen die hij me voorgeschreven. Dus die neem ik, ga ik gewoon nemen. Weet je, doe alles gewoon in overleg met de Heilige Geest. En weet je, en bid ervoor en sta gewoon op het woord. Weet je, maar dat even terzijde. Dus ik bedoel, ik ben blij dat er artsen zijn. Ik ben blij dat er ziekenhuizen zijn. Ik ben blij dat er dokters zijn. Want man, anders hadden we serieus problemen gehad. En God heeft hen ook de gave gegeven om symptomen te bestrijden. Maar de enige die geneest is Jezus. Laten we dat voorop stellen. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Dus in onze wederomgeboren geest zijn we genezen. En dat te geloven zal ervoor zorgen dat het ook manifest wordt in je leven. En door te zeggen, van, ja, ik weet dat door zijn striemen mijn genezing is geworden. Maar de dokter zegt, daarmee breek je eigenlijk hetgene wat jij zegt dat je gelooft. Daarmee verwerp je eigenlijk hetgene wat jij zegt wat je gelooft. Omdat je zegt dat je het gelooft, maar vervolgens spreek je twijfel of spreek je een ander rapport uit wat niet in lijn is met het woord van God. Kijk, je zou kunnen zeggen van, ja, weet je, ik ben bij de dokter geweest en de dokter zegt, weet ik veel, ik heb een ontsteking in mijn rechterarm en het duurt 6 maanden om te herstellen. Maar in Christus Jezus ben ik meer dan overwinnaar. Door zijn striem is mijn genezing geworden. Weet je, en ik verbreek dat gewoon in de naam van Jezus. Het zal snel herstellen en het zal moeiteloos herstellen, want ik ben de genezende van de Heer in de machtige naam van Jezus. Halleluja. Weet je, dat is een andere soort van belijdenis. Maar anyway, ik wil niet te veel uitweiden over genezing en al dat soort dingen. Maar waar het eigenlijk om gaat is dat heel veel mensen wel zeggen dat ze iets geloven, maar dat je dan vervolgens geen vrucht ziet van hetgene wat ze zeggen dat ze geloven. Dus ze handelen er verder niet naar. Of er zijn mensen die zeggen bijvoorbeeld van, ja, ik geloof wel, maar ik doe er niet zoveel mee. Of ik ben niet praktiserend. Ik heb zoveel mensen gesproken in de tijd dat ik met God wandel. Ook heel veel mensen uit een religieuze achtergrond. Heel apart bijvoorbeeld als ik aan iemand vraag hier in Brazilië. Ik zit op dit moment in Brazilië dat ik deze les aan het opnemen ben. Dus misschien hoor je af en toe een hond op de achtergrond of een papegaai. Maar die krijgen er gratis bij. Halleluja. Maar dan vraag je de mensen van, ben je gelovig? En dan zeggen ze, nee, ik ben katholiek. Nou ja, uiteindelijk geven ze dan wel een goed antwoord. Want zij geloven gewoon niet. Ze geloven niet wat de Bijbel zegt. Ze geloven wat de paus zegt. Ze geloven wat hun doctrine zegt. Zeg maar, en ze hebben niet. Er zijn wel heel veel. Er zijn geestvervulde katholieken. Er zijn geweldige dingen die gebeuren. Begrijp me alsjeblieft nu verkeerd. Weet je, sommige mensen trekken altijd mijn woorden uit verband. Maar wat ik probeer te zeggen is dat deze mensen zeggen van, ja, ik geloof wel, maar ik doe er niet veel mee. Ik geloof wel, maar ik ben niet praktiserend. Hè? Ik ga gewoon op zondag naar de kerk en then that's it. Weet je, maar je kan niet zeggen dat je gelooft en dan vervolgens niet doen wat hij van ons vraagt. Je kan niet zeggen van, ik ben een gelovige en dan vervolgens niet wandelen in geloof. Niet handelen naar geloof. Niet zijn in geloof. Nee, dan ja maar, of ja maar, of ja maar. Nee, er zijn geen maren. God zegt het en God kan niet liegen. Als hij het gesproken heeft, dan is het zo. God is geen mens dat hij liegen zou, of een mensenkind dat hij ergens berouw over hebben zou. Als hij het gesproken heeft, dan zal hij het doen. Als hij het gezegd heeft, dan zal hij het tot stand laten komen. Hij spreekt de dingen die niet zijn alsof ze zijn. Hij gebiedt het en het is er. Weet je, God kan niet liegen. Dus als God dingen zegt over ons en wij zeggen dat wij hem geloven, dan moeten wij die dingen doen die hij zegt over ons. Dan moeten we dingen aannemen die hij zegt over ons. En dan moeten we gaan wandelen zoals hij zegt dat wij kunnen gaan wandelen. Dat is wat je anders dan veronachtzaam je gewoon zijn offer. Weet je, je zegt dat je het gelooft, maar je doet er niks mee. Weet je, geloven is een werkwoord. Geloven is actie. Jacobus zegt in Jacobus 2 vers 20 dat geloof zonder werken dood is. En dat zijn dan geen werken van de wet, zoals mensen dat soms interpreteren, maar het zijn werken van geloof. Dus je zegt dat je iets gelooft, laat dat dan zien in jouw handelen en in jouw wandelen. Weet je, doe er iets mee. Het is heel simpel. Kijk, als bijvoorbeeld, Als Brenda tegen mij zegt van, weet je Johan, ik hou van je. En ze zegt elke dag tegen me, ik hou van je, ik hou van je, ik hou van je. Dan is dat hartstikke fijn om te horen. Maar ik weet het pas zeker als zij het ook laat zien in haar gedrag naar mij. Als zij ook handelt naar hetgene wat zij zegt dat zij doet. Zij zegt dat ze van me houdt. Laat het dan zien in je handel en in je wandel. Om een ander voorbeeld te nemen. Toen ik net uit de gevangenis kwam en ik radicaal tot geloof gekomen was en ik gewoon zeker wist dat mijn leven nooit meer hetzelfde zou zijn en ik gegrepen was door de onvoorwaardelijke liefde en de genade van God, maar ik totaal de andere kant uitschoot en zo wettisch werd als maar kon, weet je, en zo religieus werd als maar kon, weet je, van we moeten naar de kerk, anders gaan we naar de hel, we moeten onze tiende geven, anders kan God ons niet zegenen, we moeten dienen, want anders zijn we geen goede dienstknechten en ga zo maar door. Ik was zo radicaal de verkeerde kant uit. En dat was gewoon op dat moment, omdat ik gewoon geen kennis had over identiteit, autoriteit, ik had geen openbaring over de genade volbrachte werk van koning Jezus, waarin hij uitroept aan het kruis, het is volbracht. Die dingen, die had ik, daar had ik helemaal geen openbaring over. Ik wist alleen maar, God leeft en Jezus leeft en houdt van jou en houdt van mij. Weet je? En ik werd heel wettisch en religieus in mijn gedrag. En dus ik zei, weet je, ik heb een ontmoeting gehad met de levende God en zijn liefde heeft me compleet getransformeerd. God is liefde en houdt van alle mensen. Weet je, dat zei ik, maar ik liet iets anders zien in mijn gedrag. Ik had ook nog woedeaanvallen. Ik had ook nog last van mijn verleden. Gewoon dingen die me bezig hielden. Dat je jezelf niet kon vergeven. Of dat je bang was dat je weer zeg maar terug zou vallen in oud gedrag of oude patronen. En de strijd daarmee. En nou ja, gewoon worstelingen en ga zo maar door. Het is niet makkelijk geweest in die periode. Dat kan ik me nog goed herinneren. Maar ik liet niet zien in mijn gedrag wat ik zei met mijn woorden. En omdat ik niet liet zien in mijn gedrag wat ik zei met mijn woorden, namen mijn naaste en mijn geliefde niet aan wat ik zei. Ze zeiden, ja, ik hoor je wel zeggen dat je bent veranderd en dat je, hè, dat je nu een nieuwe schepping bent. Dat hoor ik je wel zeggen, maar ik zie het niet in je gedrag. Weet je? En dat was een eye-opener voor mij. Ik realiseerde mij dat alleen zeggen helemaal geen waarde heeft. Ik moest het gaan laten zien. Ik moest gaan laten zien hoe God mijn leven veranderd had. Ik moest gaan laten zien hoe hij mij compleet vrijgezet had. Ik moest gaan laten zien dat ik niet meer dezelfde was. Ik moest gaan laten zien dat ik een compleet ander persoon was geworden. Ik moest het gaan laten zien. En niet een klein beetje zien en dan de rest weer gewoon negatief. Maar zo veel mogelijk goed laten zien dat als er dan een keertje als je dan een keertje een misstap maakt, of als er dan een keertje een uitschieter is, of een keer dat je boos bent, of weet ik veel wat, dat ze wel zien van nee, hij is echt wel veranderd. Alleen hij heeft gewoon soms nog wat strijd. Weet je, nou, die strijd is godzijdank een heel stuk minder geworden. Maar we blijven transformeren van heerlijkheid naar heerlijkheid, van glorie naar glorie. En we blijven constant veranderd worden, weet je, naar zijn gelijkenis. En we blijven ons constant ontdenken, vernieuwen. En weet je, dus je gaat constant, ga je vooruit als het goed is, zeg maar. Maar ik kon eigenlijk in een heel afzienbare tijd laten zien wat ik zei. En toen ik dat deed, is heel mijn familie tot geloof gekomen. En is er een enorm veel herstel gekomen. En hebben we allemaal een geweldige relatie met God. Pas geleden is mijn oudste dochter tot geloof gekomen. Prijs de Heer. He, ze is nog een lange weg te gaan. Maar weet je, de eerste stap is gezet. Weet je, en ik ben gewoon alleen maar dankbaar. Maar dat is allemaal begonnen met door mij. Doordat ik heb laten zien wat ik zeg. Dat ik geloof. Anyway, heel uitgebreid. Maar goed, ik denk dat je you will get the point. Amen. Dus we hebben het hier over een handelend geloof. He, dus zeggen dat je gelooft maar niet praktiserend bent. Dus dat je er niks mee doet. Is eigenlijk op een nette manier zeggen van ja, mijn geloofsleven is eigenlijk gewoon vruchteloos. Is eigenlijk gewoon dood. Dat is eigenlijk wat je ermee zegt. He, dus, maar we hebben het over handelend geloof. Als het geloof niet handelt, is het geloof dood. Een dood geloofsleven is een vruchteloos geloofsleven. En Jezus zegt, iedere rank die in mij geen vrucht draagt, die wordt weggenomen. Johannes 15, vers 2. Weet je dus. En hij zegt ook van hierin wordt mijn vader verheerlijkt als ze veel vruchten dragen. En dat is wat wij willen. We willen dat de vader verheerlijkt wordt. Dus zouden we veel vruchten moeten gaan dragen. Nou, alleen handelend geloof neemt in ontvangst wat in genade is voorzien. Het neemt het als het ware in bezit. Er is iets in genade. Alles wat God zegt dat je hebt en wat je bent en wat je kunt. Dat is allemaal voorzien in genade. En geloof is als het ware de sleutel om te ontvangen wat in genade is voorzien. Dus geloven, het actief handelen naar hetgene wat je zegt te geloven, wat je aan hebt genomen als waarheid en beleid als waarheid, het actief daarin handelen, het actief daarin bewegen, maakt dat je in bezit neemt wat in genade is voorzien. Anders is het dood geloof en kan het ook niet in bezit nemen, omdat het geloof niet handelt, omdat het geloof niks doet. Het werkt niet naar hetgene wat het zegt dat het doet. Ik hoop dat je mijn punt kunt begrijpen. Maar als je alleen maar zegt dat je gelooft en niet uitwandelt, heeft dat helemaal geen nut. Jacobus die zegt daarover in Jacobus 7, vers 15 tot en met 17... dat als er een broeder of een zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijk voedsel, en iemand van u zou tegen hen zeggen: ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en hun zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? Zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, in zichzelf dood. Nou, ik kan je vertellen dat toen ik deze tekst geopenbaard kreeg van God, van de Heilige Geest, realiseerde ik mij dat ik we doen heel veel campagnes en we doen allemaal evenementen en alles en zo. En ik kan daar gaan staan en ik kan gaan blerren en schreeuwen: God houdt van je, wil voor je zorgen en wil je zegenen. Maar als ik het niet laat zien in mijn daden, dan heeft het dus helemaal geen zin. Die mensen die wij vaak voor ons podium krijgen, zijn mensen vaak in nood. Mensen in honger, mensen in gebrek. Mensen met fysieke problemen, psychische problemen. Mensen die verslaafd zijn. Mensen die getraumatiseerd zijn. Dan weet ik wel, gewoon mensen die misschien wel door de maatschappij een soort van aan de kant gezet zijn, uitgekotst of afgeschreven zijn, of hoe je het ook wilt zeggen, maar mensen die mega kostbaar zijn voor de levende God. Maar door alleen maar tegen hun te zeggen: God houdt van je en hij wil je zegen, naar geheen in vrede, wordt warm en wordt verzadigd, heeft geen nut. Ik moet het ze ook laten zien. En dat doen wij dus door die voedselpakketten die we verstrekken, broodjes die we uitdelen, nou, cadeaus die we weggeven, prijzen zeg ik, maar het zijn eigenlijk geen prijzen. We geven gewoon cadeaus weg, die verloten we onder de mensen. Om hun maar voor ons podium te krijgen, maar daarmee ook gewoon hun te zegenen. En het is gewoon geweldig om dat te doen, weet je. Dat je tot zegen mag zijn. Maar daarmee laat je ook gewoon zien dat wat je zegt, weet je, dat je dat ook gelooft. En je handelt er dus naar. Want anders is het geloof dood als het geen werken heeft. Weet je, dus jij moet daden gaan toevoegen aan wat je zegt te geloven. En je moet het laten zien in je handel en in je wandel. Wij hebben autoriteit, wij hebben volmacht om uit te gaan in de naam van Jezus en om bolwerken neer te halen. En wij hebben de capaciteit om tegen financiën, tegen ziekte, tegen bergen en omstandigheden te spreken. Wij hebben de capaciteit, wij hebben de opdracht en de capaciteit om het verschil te maken. Ja, hij draagt het ons gewoon op. Maar velen van ons roepen de hele dag van: ja, ik geloof het wel, maar niet van mij. Weet je, ik kan helemaal niks, ik heb geen kracht, ik ben machteloos. Het is niet voor mij weggelegd. En mensen spreken zoveel ongeloof over zichzelf uit. Ze vervloeken zichzelf en ze maken daarmee de God van Israël krachteloos in hun leven. Dit kan ik niet, dat heb ik niet, dat gaat mij nooit lukken. Je bent jezelf constant aan het vervloeken. We gaan het ook nog hebben over de kracht van woorden. Want dat is gewoon, of we hebben het er al over gehad, ik heb geen idee. Maar in ieder geval, dat is een hele mooie les. Dus daar ga ik verder nu niet op in. Maar ongeloof is niet meer en minder dan geloven in het tegenovergestelde van wat God zegt. Dus jij moet jouw geloof, wat vertrouwen is, niet stellen in de leugens van de Satan. Weet je, jij moet je vertrouwen niet stellen in het natuurlijke van wat voor ogen is. Jij moet jouw vertrouwen niet stellen in de meningen en de opinies van mensen. Jij moet je vertrouwen stellen in de allerhoogste die te prijzen is tot in alle eeuwigheid. Want nogmaals, ongeloof is het tegenovergestelde van is geloven het tegenovergestelde van wat God zegt. Dus God zegt dit, maar jij gelooft dat, wat niet in lijn is met het woord van God. Dat noemen we ongeloof, maar het is in feite geloven het tegenovergestelde van wat God heeft gesproken. Maar God is de enige waarheid en de waarheid maakt jou vrij. En als de Zoon u dan heeft vrijgemaakt, zult u waarlijk vrij zijn. Weet je, dus dat is de enige waarheid. Er is geen andere waarheid. Nou, we kunnen allemaal bergen hebben in ons leven, maar veel van die bergen hebben we daar zelf geplaatst door het ongeloof wat we de hele dag belijden. Dood en leven zijn in de macht van de tong, Spreuken 18 vers 21. Weet je, spreek liever leven, zodat iedere berg van heb ik niet en kan ik niet en iedere berg van ongeloof wordt opgeheven in Jezus naam. Zoals ik net al zei, we hebben de autoriteit en de macht gekregen om tegen iedere berg in ons leven te spreken. Er is een bekende sleutelvers dat veel gebruikt wordt voor allerlei redenen. Maar het is gewoon prachtig omdat Jezus dit zegt. En dat is heel erg belangrijk. Hij zegt: voor mij, ik zeg u. Dus in Marcus 11, 22 tot met 24 eerst zegt hij: heb geloof in God. Je hebt geloof in God. Heb geloof in God. Heb geen geloof in al die andere dingen, maar heb geloof in God. Niet in je omstandigheden, niet in de dokter, niet in al die andere dingen die de wereld ons wil bieden. Nee, heb geloof in God. Heb geloof, heb vertrouwen in God. Dat is eigenlijk wat hij zegt, heb vertrouwen in God. Want voorwaar ik zeg u, ik ben zeg u. Wie tegen deze berg zal zeggen, dit is een handeling. Je gaat het spreken in geloof. Wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen. En niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Want zal het hem gebeuren wat hij zegt. Weet je, je gaat erop uit, je begint te spreken tegen je omstandigheden. Daarom zegt Jezus, zeg ik u, alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen. Zie je, jij hebt de macht om tegen bergen te spreken en jij kunt in geloof alles in ontvangst nemen wat Jezus in genade heeft voorzien. Dus stel je geloof en je vertrouwen in hem en in hem alleen. Kijk, nogmaals, er is heel veel, er zijn heel veel geloofsboeken, geloofspredikers, geloofsboodschappen en weet ik wat allemaal. Er is heel veel. Dit is gewoon de basis. Wat ik met jullie deel, daarom heet het ook One Basics. Maar God vraagt van ons een radicaal geloof. Een radicaal geloof. Je kunt niet zeggen dat je gelooft en dan niet doen wat het woord van God zegt. Dat kan gewoon niet. Je moet gaan handelen naar hetgene wat je zegt te geloven. Weet je, er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar ik heb maar een klein beetje geloof. Weet je, mijn geloof is net genoeg geloof om behouden te zijn. Nou, sorry, maar dat is gewoon onzin. Want dat geloof wat jij hebt om behouden te zijn, dat is het geloof wat God jou gegeven heeft. En zijn geloof is niet zomaar een heel klein beetje geloof wat net genoeg is om ervoor te zorgen dat jij over de streep getrokken wordt. Het feit dat jij gelooft dat Jezus de Zoon van God is, die vlees is geworden, zijn majesteit heeft afgelegd, de gestalte van een slaaf aangenomen heeft om aan de mensen gelijk te worden en zichzelf vernederd heeft en gehoorzaam geworden is tot in de dood, tot in de kruisdood, dat hij is neergedaald in de dood en in het graf. Dat hij is opgestegen in de hemel, nadat hij is opgestaan uit de dood, is opgenomen in de hemel. En dat hij zijn bloed heeft uitgestort als een plengoffer op het altaar van de levende God. Dat hij betaald heeft en dat als we in hem geloven wij niet verloren gaan, maar eeuwig leven ontvangen. Dat vraagt niet voor een heel klein beetje geloof. Dat vraagt voor een mega koninkrijk geloof. Want ik bedoel, dat is bijna onmogelijk om dat te geloven met je natuurlijke mens. Het is bijna onmogelijk, het is onmogelijk denk ik om te geloven met je natuurlijke mens. Wat ik jullie net allemaal vertel. Weet je, dus dat is niet dat je maar net dat ene beetje geloof hebt. Nee, dat kleine beetje geloof, dat ene kruimeltje, dat mosterdzaadje geloof, dat is genoeg voor God. Maar dat is helemaal geen geloof, man. Dat is helemaal geen geloof. Weet je, er staat in Matteüs 17 het verhaal van de maanzieke jongen. Die valt steeds in het vuur en in het water. En nou ja, gewoon epilepsie, dat is gewoon aanvallen van de duivel. Weet je? En de discipelen die kunnen die demonen uitdrijven bij die jongen. Dan vragen ze aan Jezus, waarom kunnen we hem niet uitdrijven? En dan zegt Jezus in Matteüs 17, vers 20, hij zegt, vanwege uw ongeloof. Want voorwaar, ik zeg u, als u het geloof had

Zegt hij, o vrouw, groot is uw geloof. Dat zegt hij tegen niemand. Hij zegt dat niet tegen zijn discipelen. Hij zegt het niet tegen al die mensen die hem allemaal volgden. Hij zei het alleen tegen deze vrouw en hij zei het tegen de hoofdman over 100. Hij zegt tegen die vrouw, o groot is uw geloof. Het zal gaan zoals u geloofd hebt. That's powerful, man. Daar kan ik ook heel veel over delen. Maar anyway, dus haar geloof was groot. Want zij geloofde namelijk dat die kruimel genoeg zou zijn om haar dochter te genezen. Haar geloof was groot. Er zit een wezenlijk verschil in het geloof, zo klein als een kruimel, of geloven dat die kruimel, dat zelfs die kruimel genoeg is voor een wonder. Zie je, dat zijn twee verschillende dingen. Ik maak maar een heel klein beetje geloof, ik heb een kruimeltje geloof. Dat kan helemaal niks, dat brengt helemaal niks tot stand. Maar als jij gelooft dat zelfs een kruimel, die van de tafel valt van de bezitter, in jouw bek komt, want Jezus noemt daar hier een klein hondje. Maar als jij de kruimel eet die van de tafel van jouw bezitter valt, dat dat genoeg is, dat die kruimel genoeg is om een wonder te bewerkstelligen in jouw leven, dan is dat een groot geloof. Dat is geen klein geloof, dat is een groot geloof. Dus je moet de dingen niet verdraaien, zeg maar. Het ene is een klein geloof en het andere is een groot geloof. En een groot geloof is een koninkrijk geloof. Je gelooft met een koninkrijk mindset dat zelfs een kruimel in staat is om het onmogelijk in je leven tot stand te brengen. Anyway, dus als je met het geloof zo klein als een mosterdzaadje of zo klein als een kruimeltje berg had kunnen verzetten, had Petrus hele oceaan overgelopen. Maar dat staat er niet. Dat staat als je het geloof hebt als een mosterdzaad. Wat voor geloof heeft dat mosterdzaad? Nou, dat mosterdzaad, dat kent zijn identiteit. Dat mosterdzaad, dat weet dat hij misschien wel de kleinste is qua uiterlijk. In de natuurlijke omstandigheden ziet hij eruit als de kleinste. Maar hij heeft de potentie en het DNA om de allergrootste te worden. Hij is zich bewust van dat hij voorbestemd is om de grootste boom te zijn, waarin de vogels in zijn takken kunnen rusten en de mensen in zijn schaduw kunnen zitten. Hij is er helemaal niet mee bezig hoe hij er in het natuurlijke uitziet en met wat voor ogen daarna hem gekeken wordt. Daar is hij helemaal niet mee bezig. Hij gelooft gewoon dat wat in hem gelegd is tot stand zal komen. Dat is een koninkrijk geloof. Weet je, geloof God en pas het ook toe en neem het in bezit in Jezus' naam. Halleluja. Amen. Ik zit even een beetje te kijken naar mijn tijd, want ik heb nog wel het een en ander hierover te delen. Maar kijk, wij kunnen God beperken. In Psalm 78, vers 41 staat dat zij de God van Israël beperkte. En dus jij kunt God beperken, terwijl eigenlijk niets onmogelijk is voor God. Niets is onmogelijk voor God. En alles is mogelijk voor wie gelooft. Voor wie gelooft dat niets onmogelijk is voor God. Weet je dus, maar wij kunnen hem dus beperken. En wij beperken hem door te vergeten welke grote dingen de Heer in ons leven heeft gedaan. En te bedenken dat sommige dingen misschien wellicht te groot voor hem zouden zijn. Daarmee beperken we hem. Als wij denken dat is te groot voor God, dat kan God niet, dat wil God niet, dat lukt God niet, dat weet ik veel wat je denkt. Dan beperk je hem wat hij wil doen in je leven. Dan limiteer je eigenlijk de levende God, terwijl hij ongelimiteerd is. Weet je, de Israëlieten hadden hetzelfde probleem. Ze hadden alle wonderen en tekenen die hij gedaan had onder zijn volk, waren ze vergeten. En in Psalm 78, lees maar, is heel interessant. Ze waren het gewoon vergeten. En dan staat er in vers 22 dat zij niet geloofden in God en niet vertrouwden op zijn heil. Dus ze hadden geen geloof in hem en ze vertrouwden niet op zijn verlossing. Dat is niet normaal, man, wat hier staat. En toch is het zo, want het staat in het woord. Deze mensen hadden machtige wonderen en tekenen gezien en ze waren het gewoon vergeten. En ze geloofden niet in God en ze vertrouwden niet op zijn verlossing. Na al die machtige wonderen en tekenen die hij gedaan had in hun leven. Dus jij kan God beperken. Hoe? Door zijn weldaden te vergeven en niet te geloven wat hij wil en kan doen door jouw leven heen. Psalm 103 van vers 1 tot en met 5 zegt: loof de Heere, o mijn ziel, en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere, o mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw ziekte geneest, uw leven verlost van het verderf, kroon met goederen, tierentijd en barmhartigheid, uw mond verzadigd met het goede in je jeugd, vernield als die van een arend. Weet je, we moeten niet vergeten wat hij voor ons deed. Vergeet niet één van zijn weldaden. Alleen als je gelooft kun je bergen verzetten. Zonder handelend geloof kun je helemaal niets. Hebreeën 11 vers 6 zegt, wie tot God komt moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Met andere woorden, ik geloof wel, maar ik doe er niks mee. Want wie tot God komt moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Geloven is zeker weten, het is het bewijs van de dingen die men niet ziet. Hebreeën 11 vers 1. Je moet geloven, zeker weten dat hij is. Niet dat hij kan, dat hij doet, nee, dat hij is. God is dezelfde gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Hij is verlossing, hij is genezing, hij is voorziening. En hij is een beloner voor wie hem ernstig zoeken en geloven dat hij is. Dus gewoon God gaan geloven voor nu.
Weet je, dat hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Hij is wie hij zegt dat hij is. En hij doet wat hij zegt dat hij

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
9: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Laatst nog werd ik erbij gehaald om voor een ernstig ziek persoon te bidden. Had gepreekt over geloof, geloven dat je het ontvangt, al die dingen meer. Leg de handen op die persoon. Nog voordat ik amen had gezegd. Ik voel het nog. Ik voel het nog. Ik voel het nog. En ze kon het niet ontvangen. Ze kon het niet ontvangen. Zeggen mensen, ja, maar zelfs Tom de Wal heeft voor de gebeden. Er staat niet, laat Tom de Wal bidden. Er staat, je moet instemmen op het moment dat we bidden. Alleen er was geen instemming. Ik was aan het geloven, zij was aan het hopen. En zodra ze het nog voelden, was de geloof weg. En heel veel christenen wandelen naar hun gevoel. Je ziet dat soms ook in genezingsdiensten. Mensen zijn niet aan het geloven, ze zijn aan het voelen. Ze zijn gewoon aan het voelen. Want ze denken, als ik voel dat het weg is, is het weg. Maar het is andersom. Je moet geloven dat het weg is. Voordat je gaat voelen dat het weg is. Dus stop met voelen, begin te geloven. Stop met wandelen naar je gevoel. Broeder, bid voor mij, ik voel me. Weet je, als ik zou wandelen naar mijn gevoel, zou ik ook af en toe gebed vragen. Zou ik zelf onze gebedslijn gaan bellen? Maar ik wandel niet naar mijn gevoel. Denk je, als ze soms in het buitenland 25 diensten doen in 5 dagen, dat ik 's morgens als ik wakker word, me voel dat ik zin heb, in nog 5 diensten die dag, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, uren preken. Nee, maar ik wandel niet naar mijn gevoel, halleluja. Als ik zou wandelen naar mijn gevoel, zou ik ook in mijn bed blijven liggen. Maar ik wandel niet naar mijn gevoel, ik wandel naar mijn geloof. Catherine Kuhlman zei, geloven is wanneer je stopt te geloven wat je ziet en je gaat zien wat je gelooft. Vond ik een mooie uitspraak. Geloof is wanneer je stopt te geloven wat je ziet en gaat zien wat je gelooft. Geloof is wanneer je stopt te geloven wat je ziet en gaat zien wat je gelooft. Dus ik geloof niet wat mijn natuurlijke ogen zeggen. Ik zeg niet dat dat er niet is. Ik ga zo meteen misschien nog wel iets zeggen over het verschil tussen geloven en ontkennen. Maar ik geloof dat mijn substantie, mijn geloof, heeft de kracht om het te veranderen. Ik geloof niet wat mijn ogen zien. Ik geloof het woord van God. Dus, wie waren er zondagmiddag? Waren er mensen die in de bevrijdingsdienst waren? Een aantal mensen die waren in de bevrijdingsdienst. En waren voor mensen aan het bidden, demonen aan het uitdrijven. En ik liep hier in dit gangpad. En een keer keek ik links en ik zag een jongetje zitten. 7, 8 jaar, in een rolstoel. En ik had hem niet gezien tijdens de preek of tijdens de aanbidding. Dus ik vroeg, wat is er aan de hand? En zijn moeder zei, hij heeft een botziekte. Zijn benen staan krom, zijn benen zijn niet gelijk. Hij heeft enorm veel pijn. En hij zit in een rolstoel. En dus ik haal hem naar voren. En ik vroeg, waarom ben je hier? En zijn moeder zei, hij zei, ik moet naar Tom de Wal toe. Ik moet naar Tom de Wal toe. Als hij voor mijn bid, genees ik. En tussen het jongetje, we halen hem naar voren toe. Zalfde hem met olie, we zetten hem op een stoel. En dan is de vraag, geloof je wat je ziet? Daarom moet je leren om te geloven met je hart. Omdat wat je in het begin... Als ik in het begin voor mensen moest bidden in een rolstoel... was mijn geloof al weg voordat ik begonnen was met bidden. Dat is eerlijk. Want wat je ziet maakt zo'n indruk op je. Je ziet iemand in een rolstoel die niet kan lopen... die eruit getild moet worden. En zolang je nog aan het geloven bent... met je zintuigen... gaat het niet werken. Je moet geloven met je hart. En geloof is wanneer je stopt te geloven wat je ziet... en gaat zien wat je gelooft. Dus nu is geloof de zekerheid. Ik heb niet alleen hoop dat hij op gaat staan uit die rolstoel. Ik weet zeker dat hij op gaat staan. En het is een bewijs van nog niet te zien is. Hij zit nog in een rolstoel. Hij heeft nog pijn. Zijn natuurlijke feiten. Geloof ontkent geen natuurlijke feiten. Je zegt niet dat is niet zo, dat is niet zo. Dat is wel zo. Alleen je hebt de kracht, de geestelijke substantie om het te veranderen. En dan is het dat je gaat zien wat je gelooft. Dus... tilde hem uit de rolstoel, zette hem op een stoel. Zalfde hem met olie, bestrafte die ziekte. Ik bad voor zijn benen. En ik geloofde niet wat ik zag. Toen ik die benen beetpakte. De ene been is gewoon een stuk korter. Je ziet gewoon die benen zijn krom en scheef. Dat is wat je ziet. Maar nu is het tijd dat je gaat zien wat je gelooft. Dus je begint te geloven dat zijn benen gaan recht groeien. Ik zeg in de naam van Jezus Christus, kom gelijk. Voep, zijn benen groeien recht. En ik zeg, bestraf de pijn. En nu in de naam van de Heer Jezus Christus, sta op en wandelde. En hij stond op en hij wandelde zonder pijn. Halleluja, prijs God. En daarom kunnen we groeien in geloof. Omdat wat we zien, wat we voelen, zul je zien of wat we horen. Het is logisch, ook in het begin, als dit geloof nog niet zo'n zekerheid is binnen je, dat dat indruk op je maakt. Ik weet de allereerste keer dat ik in Amerika moest spreken. En ze brachten een blinde vrouw bij me. En die was niet alleen blind, die had niet eens ogen in de oogkassen. Ze had niet eens ogen erin. Dat is bizar. En ik was eerlijk. Toen ik het zag, mijn geloof is weg. En ik zei eerlijk tegen haar. Ik zeg, sorry, ik heb hier geen geloof voor. Soms kan je beter eerlijk zijn dan een toneelstuk opvoeren. Toch? En ik leerde daar iets van. Ik leerde, wacht eens eventjes, wat ik hier zie met mijn ogen maakt veel te veel indruk op me. Op dat moment had ik geen geloof in mijn hart. In die zin, als je zou mij vragen, Tom, geloof je in genezing? Ja, geloof je dat je hand op ziek legt als genezen? Ja, oké, hier is een blinde vrouw zonder ogen. En meteen zit die twijfel ook in je hart. Maar jij zegt, je moet niet twijfelen. Dus dan kan je beter eerlijk zijn. En zeggen, sorry, ik heb hier niet het geloof voor. Ik geloof wel in je genezing, maar op dit moment zit er ook twijfel in mijn hart. Maar ik leerde daar iets van. Weet je, kunnen we eerlijk zijn? Dat we aan het leren zijn. Amen. We zijn allemaal aan het leren. We zijn allemaal onderweg. Ook de discipelen van Jezus. Op een gegeven moment die maanzieke jongen. Ze konden hem niet genezen. En ze zeiden, heren, hoe komt dat toch? Nou, vandaag de dag hebben mensen allerlei redenen. Ach, het was niet de wil van de Heer. God had een ander plan. Jezus zegt, nee, vanwege jullie ongeloof. Jezus was gewoon eerlijk met ze. En ze moest iets gaan leren. Dus Matteüs 17 staat dat verhaal. Dus daarom is het in het begin, ik had op straat dat ik heel veel wonderen. Ook in het ziekenhuis, maar op een gegeven moment in genezingsdiensten staan er in één keer 200 man naar je te kijken. En een camera op je gezicht. En je bent live. En in het begin beïnvloedt dat je. Want er staan een keer een paar honderd man en staan mee te kijken. Ik dacht, ik wil achter in de zaal zitten. Dat denken mensen vaak. Oh, die moet per se voorin staan. Nee, ik zit met alle liefde helemaal achterin te kijken hoe jij het doet. Geen probleem. Laat me weten wanneer je wil wisselen. Zetten we jou voor een zaal met 200 mensen die bevrijding van demonen nodig hebben. Met alle liefde en plezier. Met het hart geloof je. Nou, er zit een verschil tussen geloven en ontkennen. Ik heb het niet behandeld, maar sommige mensen denken dat geloven is ontkennen. Dus je hebt mensen zeggen, ja, maar ik ben niet ziek. De arts heeft ze een bepaalde diagnose gegeven. Zeg maar, ik ben niet ziek. Wie heeft die mensen gekend? Alle mensen die ik ken die dat zeiden, zijn nu dood. Nee. Jezus zei niet, voorwaar ik zeg, doe alsof de berg er niet is. Zeg dat de berg er niet is. En hij zal er niet zijn. Dat is geen geloof, dat is struisvogelpolitiek. Geloof ontkent niet natuurlijke feiten. Geloof heeft de kracht om het te veranderen. En je geloof is niet gebaseerd op wat je ziet. Je geloof is niet gebaseerd op die natuurlijke feiten. De Bijbel zegt over God dat hij de dingen die niet zijn, roept alsof ze zijn. Dus wat er niet is, God begint te spreken alsof het er is. Maar het is niet zo dat God de dingen die zijn, roept alsof ze er niet zijn. Dus in Genesis 1 staat God niet, zegt de Bijbel niet dat God zegt, er is geen duisternis. Nee, God begon te spreken, er is licht. Nou, en als ons geloof effectief is, zal het zichtbaar worden in de natuurlijke wereld. De

0: Op dat moment deed die vijgenboom niet... als een ballon die leeg liep. Op dat moment leek er niks te veranderen. Maar Jezus, zijn geloof was niet gebaseerd op wat hij zag. Niet op wat hij voelde. Niet op wat hij hoorde. En de Bijbel zegt, en de volgende dag toen ze er langs liepen, zagen ze dat de vijgenboom verdord was. Want hij was verdord van de wortels af. Van de wortels af. Maar Jezus, zijn geloof was niet gebaseerd op natuurlijke zintuigen. Dus Gods waarheid staat boven de feiten en heeft de kracht om de feiten overeen te laten komen met de waarheid. En daarom is ook, weet je, mensen zeggen, ik ben niet ziek. Waar je de nadruk op legt is ziek. Je lijn is door zijn streamen, ben ik genezen. En je nadruk ligt op je genezing en niet op je ziekte. Natuurlijke feiten kunnen veranderen. De waarheid verandert nooit. De Bijbel zegt, door zijn streamen ben je genezen. De Bijbel zegt, leg handen op zieken en ze zullen genezen. Dat is de waarheid, dat verandert nooit. Of iemand ziet genezen of niet, de waarheid is nog steeds hetzelfde. Het staat nog steeds hetzelfde als je je Bijbel ernaar openklapt. In Marcus 16 staat nog steeds, leg handen op zieken en ze zullen genezen. Dus daarom begin je je geloof te bouwen in de waarheid. En niet in natuurlijke feiten. 2 Korinthe 4 vers 18 mag je even opzoeken. 2 Korinthe 4 vers 18.
1: Maar hoe ga je eigenlijk om als je vraagt of je ziek bent? Je bent ziek en je vraagt
0: of je kanker
1: hebt. Ik heb het
0: bijvoorbeeld. Ik krijg nu wat vragen over hoe ga je ermee om. Ik heb trouwens in mijn boek Woorden van Geloof, ligt achterin ook, heb ik een heel hoofdstuk hoe je hiermee omgaat. Dus daarmee leg ik uit hoe je ermee omgaat. Ik wil misschien aan het einde van vanavond, maar ik weet niet of we tijd hebben, ook wat vragen beantwoorden. Maar daarom is het goed dat we stap door stap door die faith school heen gaan. En dat elke keer vallen er meer puzzelstukjes op zijn plek. Amen. 2 Korinthe 4 vers 18. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet. Maar op de dingen die men niet ziet. In andere woorden, op geestelijke dingen, op de geestelijke waarheid. Want de dingen die we zien, die zijn tijdelijk. Halleluja. Kan veranderen. Is aan verandering onderworpen. Maar de dingen die men niet ziet, halleluja, zijn eeuwig. We wandelen door geloof, niet door aanschouwen. Dus je moet mensen leren dat hun geloof niet gebaseerd is op hun gevoel. Ik heb zoveel mensen dat in genezing zeggen, ik voel het nog. En vaak wat mensen moeten gaan doen, ze moeten gewoon God gaan danken dat ze genezen zijn, ongeacht wat ze voelen. Uit hun gevoel stappen. Ze proberen God te geloven met hun gevoel. Als ze het voelen, willen ze het geloven. Zolang ze het niet voelen, willen ze het niet geloven. Maar geloof functioneert vanuit je hart, vanuit je geest. Er is een verhaal van een voorgangersvrouw in Amerika die heel slecht zicht had. Ze kon bijna niks zien. Ze had een bril met zulke dikke glazen erin om een beetje te kunnen zien. Hadden heel veel mensen al handen op te gelegd voor genezing, voor de gebeden. Ze was nooit genezen. En ze vond op een gegeven moment zelfs vervelend dat mensen voor haar wilden bidden. En tot op een dag kwam er een evangelist, kwam in die kerk. En ze wist, oh nee. En die man was er een week lang voor diensten. En die wist, oh nee, als die me ziet, wil hij weer voor me bidden. Dus heel de week probeerde ze hem te ontwijken. En de laatste dag loopt ze tegen hem aan. En hij zegt, ik wil voor je bidden. En hij zegt, dus die vrouw denkt, oké, nou dan gaan we weer. Hij zegt, doe je ogen dicht. De vrouw doet de ogen dicht. Hij bidt voor haar, bidt dat haar ogen gezond worden. En hij vraagt aan die vrouw, kan je zien? Ze doet de ogen open en zegt, doe je ogen dicht. Zij doet de ogen dicht. Hij zegt, kan je zien? Dus zij doet de ogen open. Hij zegt, doe je ogen dicht. En die vrouw denkt, ben ik nou gek geworden? Hij zei, ik heb je niet gevraagd om je ogen te openen. Ik heb je gevraagd of je weer kan zien. En toen snapte die vrouw wat hij bedoelde. Dus ze deed haar ogen dicht. En ze begon voor zich te zien hoe ze weer kon zien. En totdat ze zeker wist dat ze kon zien, voordat ze ogen opende. Hij zei, kan je zien? Ze zei, ja, ik kan zien. En ze doe je ogen open. En ze zag volledig. Halleluja. Daarom zijn ogen vaak een van de moeilijkste dingen voor mensen om voor te geloven voor genezing. Omdat het zo zichtbaar is, omdat het zo in je face is. Dove oren zijn makkelijk.

Waarom? Je kan doofheid kan je niet zien. Dus je stopt gewoon je vingers in iemands oren. Amen. Je moet. Maar zelfs met dove mensen zie je, sommigen staan niet te geloven, die staan te voelen. En sommige mensen staan te geloven en boem, hun oren gewoon als popcorn, boem, klikken gewoon open. En daarom zeg ik, ik maak geen grap als ik zeg, je steekt je vingers. Want je ziet Jezus, zie je dat? Hij stak zijn vingers in die oren. Weet je, geloof, je blijft zo dicht mogelijk bij hoe Jezus het doet. Amen. En dan bestraf je in de geest van doofheid. En die persoon geneest. Maar ook die vrouw, die wilde eerst geloven met de ogen. Maar ze moest gaan geloven vanuit de geest. Vanuit de geest. Dus met je geloof. Waarom zegt heel vaak in Hebreeën 11, door het geloof zien wij. Dus jouw geloof heeft ogen. Dus je zou kunnen zeggen, eerst zien en dan geloven. Maar het is zien met je geestelijke ogen, zien met de ogen van je geloof. Met je geestelijke ogen zie je het al. Dat is het verschil tussen Thomas geloof en Abraham geloof. Thomas zei, ik zal het niet geloven totdat ik het zie. En Jezus kwam en die bestraft hem voor zijn ongeloof. Thomas dacht dat hij geloof had. Maar jij zegt nee. Dit was geen geloof. En je had Abraham geloof. Laten we eens lezen over Abraham. Romeinen 4 vers 18.

0: En hier heb je ook een antwoord op: geloof is niet ontkennen. Romeinen 4 spreekt over de belofte die God gaf aan Abraham. Toen Abraham al voorbij de leeftijd was om kinderen te krijgen. En God sprak tot hem. God zei: ik zal je een nageslacht geven. En je kan lezen in het Oude Testament dat ook Abraham had in het begin moeite om het te geloven. En er is een moment dat Abraham kijkt naar de sterren. En de Bijbel zegt dan: en hij geloofde God. Hij geloofde God. En het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Romeinen 4 vers 18. En hij, Abraham, heeft tegen alles in. Je moet geloven vaak tegen alles in. Hij heeft tegen alles in. Gehoopt en geloofd. Niet alleen gehoopt. En geloofd. Dat hij een vader van vele volken zou worden. Hoe kwam hij aan dit geloof? Overeenkomstig wat gezegd was. Zie je, geloof komt door het horen wat God zegt. Daar was zijn geloof op gebaseerd. Zo zal uw nageslacht zijn. En niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Hij ontkende het niet, hij lette er niet op. Hij hield zijn ogen er niet op gericht. Waar hield hij zijn ogen op gericht? Op de belofte. Hij was ongeveer 100 jaar oud en ook de moederschoot van Sarah was verstorven. Hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Halleluja. Wat deed Abraham? Hij lette op de belofte. Hij twijfelde niet aan de belofte, maar wat deed hij? Hij gaf God de eer. Hij wandelde in geloof. Zegt: halleluja, dank u. Heer, ik eer u dat u een waarmaker bent van uw woord. Heer, dank u wel dat ik een vader van vele volken zal zijn. Hij begon God gewoon te eren, te loven en te prijzen. Hij gaf God de eer. En hij was er ten volle van overtuigd dat God machtig was om te doen wat beloofd was. En daarom is het hem ook tot gerechtigheid gerekend. Zie, Abraham lette niet op zijn eigen lichaam. Waarom? Op het moment dat je daarop gaat letten, begin je te geloven met je gevoel in plaats van met je geest. En soms kan je starten met je geest, maar eindigen in je gevoel. Net zoals Petrus, toen Jezus zei op water: kom. Petrus begon in geloof. Hij wandelde op water. Maar de Bijbel zegt: hij begon te letten op de sterke wind en de golven. En via zijn ziel, voep, kwam de twijfel in zijn geest. En hij zakte door het water heen. En jij zegt: kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? Hoe kwam die twijfel? Omdat hij niet meer functioneerde vanuit zijn geest, gericht op het woord van God, kom. Maar hij begon te functioneren vanuit zijn ziel. Abraham lette er niet op. Abraham lette er niet op. Nou, ik weet niet of ik alle 5 de kenmerken ga behandelen vanavond. Maar een van de kenmerken is, en dit is een verhaal wat nu in mijn geest komt, dus daarom wil ik het delen. Ik wil gewoon de leiding van de Heilige Geest volgen. Een van de andere kenmerken van geloof is echt geloof. Geef niet op. Echt geloof, Bijbels geloof, geef niet op. Echt geloof is volhardend geloof. Waarom kan je volharden? Omdat het niet gebaseerd is op je ziel. Het is niet gebaseerd op wat je ziet, op wat je voelt, op wat je hoort. Nou, dit verhaal komt nu in mijn geest en niet in mijn aantekeningen. Ik had het boek Jezus aanraken geschreven. Het is inmiddels 75.000 keer gedrukt. En dan was er een groep theologen en dominees. En die waren het niet eens met mijn boek. En ik heb wel vaker, soms zeggen mensen: mijn dominee, mijn voorganger is het niet eens met jouw boek. En dan zeg ik: oh, waar is die het dan niet mee eens? Ja, wij hebben een vrouw in de gemeente. En die... Ik zeg: maar dat verhaal staat niet in mijn boek. Zie, ze beginnen altijd met hun ervaring en met wat zij zien. Ik zeg: dat verhaal staat niet in mijn boek. Dus er was een groep theologen, voorgangers, dominees, die wilden met mij afspreken. En ze kwamen langs met z'n vieren, met z'n vijven. En ik zat daar in mijn eentje. En ze kwamen met al hun argumenten. En hij zei: ja, jij zegt dat God altijd iedereen wil genezen. En één zegt: ja, maar dit is, besef je wel de pastorale consequenties van jouw boodschap? Als mensen niet genezen. En zeg ik: besef je wel de pastorale consequenties van jouw boodschap?
1: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Alles is mogelijk voor wie gelooft.
0: Dat zegt Jezus in Marcus 9, vers 23. In het gratis boek Geloof voor het Onmogelijke neem ik jou mee in de kracht van Bijbels geloof. Leer wat Bijbels geloof is, hoe geloof werkt en hoe je geloof gebruikt voor jouw situatie, zodat je al Gods beloftes een realiteit ziet worden in jouw leven. Bestel Geloof voor het Onmogelijke nu gratis op frontrunners.nl.
2: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl. Wil jij meer geloofsopbouwend en levensveranderend onderwijs horen? Kijk ook op het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Beluister de Frontrunners podcast via de bekende podcastkanalen. Of volg onze online Bijbelschool via bijbelschool.tv.
1: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
0: Maar het is belangrijk, dat is de eerste stap. Je moet eerst geloven dat God dat kan doen. Maar God kan alles doen. God kan je op de maan zetten met een rode hoed op. Kan die ook doen? Doet hij dat? Nee. Dus de eerste stap is, God kan het doen. Nou, dat was die vader in Marcus 9. Die zei, Heer, als u iets kan doen. Door het falen van de discipelen was hij zijn geloof verloren in Jezus. Hij zei, Heer, als u iets kan doen. Jij zegt, alles is mogelijk voor wie gelooft. Jij zegt, ligt niet aan wat ik kan doen. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Dus dat was de eerste stap. Maar de tweede stap is, mensen moeten weten dat God het wil doen. Net zoals die Melaatse man in Marcus hoofdstuk 1, die viel aan de voeten van Jezus. Die zei, Heer, als u wilt, kunt u mij reinigen. Hij wist, Jezus kan het doen. Hij wist alleen niet, wil Jezus het doen. Dan gaat het ook vaak mis met genezing. Iedereen gelooft dat God kan genezen, christenen. Alleen ze weten niet of God wil genezen. En Jezus hoeft er niet te bidden, niet te vasten. Hij zegt, ik wil het. Ik wil het. Dat is belangrijk. Ik geef vaak het volgende voorbeeld. Stel je voor, wij zouden geen geld op onze rekening hebben en de wasmachine gaat kapot en mijn buurman is multimiljonair. Ik zeg tegen Femke, ik zeg, schat, ik ga even bij de buurman vragen voor 500 euro voor een nieuwe wasmachine. Als Femke zou vragen, geloof je dat hij het gaat geven? Zou ik zeggen, ik hoop het. Hij kan het doen, hij heeft miljoenen. Alleen ik weet niet of dat hij het wil. Maar stel je voor dat die buurman een goede vriend zou zijn. Zeg, joh Tom, als er ooit iets aan de hand is, heb je geld nodig? Laat maar weten, ik geef het je, al is het 10.000 euro. Als dan mijn wasmachine kapot zou gaan, ik zeg, schat, ik geef het naar de buren. En 500 euro vragen. Ik vraag, geloof je dat hij het geeft? Zeg ik, ja, ik weet het zeker. Waarom? Ik weet niet alleen dat hij het kan doen. Ik weet dat hij het wil doen. En daarom zeg ik altijd, geloof begint waar de wil van God bekend is. Geloof begint waar de wil van God bekend is. Het gaat niet alleen om wat God kan doen. Je moet weten wat God wil doen. Maar vervolgens, dat is wat geloof is. Geloof pakt de wil van God. Het is een beetpakker. Het is een ontvanger. Meer dan 400 keer zegt het woord God zal. Zegt ik zal, zegt God. Ik zal, ik zal. Als God iets kan doen, wil doen en zal doen. Heb je die zekerheid. Heb je die zekerheid. En dat is eigenlijk soms die persoonlijke openbaring die je nodig hebt. Op het moment dat je het woord van God niet alleen in je verstand binnenkomt, maar in je geest en je hiermee het pakt. Dat is het moment dat het verandert. Ik hoorde het getuigenis van Afrikaanse voorganger. Vandaag de dag heeft hij wereldwijd miljoenen mensen in zijn kerk. Miljoenen. En op een moment is hij volgens mij een van de grootste kerkgebouwen ter wereld aan het bouwen. En ze betalen alles cash. Geen schulden, geen hypotheek. Zelfs vanuit Afrika, van de armste gebieden ter wereld, stichten ze kerken in Amerika, in Europa. Ze kopen gebouwen. Maar zijn getuigenis, tot en met zijn 18e levensjaar had hij nog geen geld om schoenen te kopen. Zo arm is hij opgegroeid. Maar op een dag gaf iemand een boekje. En het ging over de zegen van God. En terwijl hij las in dat boekje over de zegen van God en teksten over de zegen, en hij zat er thuis te lezen. En hij begon te roepen, I cannot be poor again, I cannot be poor again. Ik kan niet meer arm zijn. Hij pakte het in zijn geest en vanaf daar veranderde heel zijn leven. Het veranderde toen het woord van God, toen hij pakte met zijn geest. En het veranderde heel zijn leven. En dat is voor ons ook een kunst, om iets te pakken vanuit je geest. Iets te pakken vanuit je geest. En daarom heb je soms een persoonlijke openbaring nodig. Of dat God je ergens op wijst. Omdat je wil dat het niet alleen in je verstand zit. Maar dat je met je geest iets pakt. Het gebouw waar je nu in zit. Alles wat je ziet om je heen. Is puur ontstaan uit geloof. Toen God over dit pand sprak. Dat is een hilarisch verhaal. Maar we hadden 2 kantoortjes hier in de straat. En die mochten we heel weinig geld hebben. Was een christelijk ondernemer. Zei, je mag die kantoortjes gebruiken. Ook bijzonder hoe ik daar was uitgekomen. En op een zondagavond hadden we een dienst met een profeet. Hij is inmiddels helaas overleden, die beste man. Maar... En hij profeteert, God gaat je een nieuw gebouw geven. En dat was zondagavond. Maandag kom ik op kantoor. En ik kom de eigenaar tegen. En hij zegt, Tom, helaas, we hebben heel deze verdieping. Hebben we zelf nodig. Dus je moet eruit. Je hebt 6 weken om iets anders te vinden. Zondagavond de profetie. Maandag werd ik eruit gezet. Ik had 6 weken. En ik wist... De Bijbel zegt, je moet je tentpinnen wijd uitslaan. Dus ik ga niet 2 nieuwe kantoortjes zoeken. We gaan nu iets zoeken met een zaal erbij, een kantoorruimte erbij. Nu gaan we uitbreiden. En God sprak over dit pand. Ik wist, dit is het pand wat we moeten hebben. Maar in het natuurlijke was het totaal onmogelijk. Totaal onmogelijk. We hadden in 1 keer hadden we meer geld nodig als in de 1,5 jaar daarvoor binnen was gekomen. Totaal. Hadden we in 1 keer nodig. En we hebben nog nooit 1 iemand persoonlijk om 1 euro gevraagd. Net zoals Abraham, die zei, er is niemand die kan zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Er is niemand die kan zeggen, Tom de Wal Frontrunners heeft mij om geld gevraagd. Nog nooit, we hebben nog nooit iemand persoonlijk om geld gevraagd. Omdat we gebruiken ons geloof om van God te ontvangen. En God is je bron, amen. Probeer eens met 1 oog omhoog te kijken en 1 oog naar beneden. Je kan niet naar God en mensen kijken tegelijkertijd. Je moet je ogen op God houden. Amen. Ik sprak gisteren nog iemand van een bediening. Die stuurde mij een bericht. Ja. En misschien kan die kerk mij wel geld geven hiervoor. En die bediening mij. Ik zeg stop. Stop, stop, stop. Je hebt je ogen gericht op mensen. Stop ermee. Meteen. Je zet je geloof niet dat mensen iets gaan geven. En die. Dat is verstand. Dat is verstandelijk uitwerken. God is je bron. Hij kan met de raven kan die je komen voeden. Amen. Dus daar hou je ogen op gericht. Dus ik ging God geloven voor dit pand. En dat was een enorme geloofsreis. Maar wat hielp was een persoonlijke openbaring. Ik keek ook naar de natuurlijke feiten. Zeg, oh heer. Ik heb amper genoeg geld om er naar te kijken. En toen vroeg God. Tom, geloof je mijn woord echt? Dat is maar 1 antwoord. Ja, heer. Ja, heer. En... Toen zei God, tel al je gift op bij elkaar die je weggegeven hebt de afgelopen 1,5 jaar. Dus ik telde alles waar ik op wat ik weggegeven had. En God zei, ik beloof in mijn woord een 100-voudige oogst. Geloof mij voor een 100-voudige oogst. Dus dat bedrag wat ik weg had gegeven, deed ik keer 100. Ik dacht, halleluja, we kunnen het makkelijk betalen. Het enige wat we nodig hebben is een 100-voudige oogst, halleluja. Maar geloof je echt in zaaien en oogsten? Ik zette van de week, en soms hou ik ervan om mensen op de kast te jagen. Soms. Ik had in mijn Insta-stories gezegd. Ik zeg, als veel christenen echt zouden geloven in zaaien en oogsten, zouden ze meer geven. Amen. In het natuurlijke, ik heb geen portemonnee, maar als ik zou ook 50 euro omhoog houden, dan zou ik zeggen, wie wil dit ruilen voor 20? Staat iedereen vooraan. Maar in de geestelijke wereld werkte precies hetzelfde. Dus ik ging God geloven voor 100-voudige oogst. En 100-voudige oogst kwam binnen. En boven natuurlijk, nooit je ogen gericht houden op mensen. Op een gegeven moment, ik had mijn handtekening gezet onder een contract. Ik had dat geld nog niet, maar dat is geloof. Geloof is de zekerheid van de dingen die je hoopt. Een bewijs van wat je nog niet ziet. Daarom ben ik blij dat we geen oudste raad hadden. Ik weet niet of dat wel wijs is. Jezus zei tegen niemand, heb wijsheid. Hij zei, heb geloof. Dus daar heb ik ook een stukje van op Instagram gezet. Oh, heerlijk, al die reacties. Maar je moet wel wijsheid hebben. De Bijbel spreekt over wijsheid. Ik weet wat de Bijbel zegt. Maar geloof, halleluja, is de kracht die van God ontvangt. Dus ik ben blij dat we geen oudste raad hadden die zei, dat is geen wijsheid. En op een dag sprak ik, en het kwam steeds dichterbij, sprak ik in een dienst van 30, 35 mensen. Daarom moet je ogen nooit gericht houden op mensen. En aan het eind van de dienst kregen mensen gelegenheid om te geven. Het enige wat ik zei is, geef wat God op je hart legt. Geef wat God op je hart legt. Die dienst met 30 mensen zat er 35.000 euro in het offer. 35.000 euro in het offer. En dat was, ik had nog nooit zoveel nullen gezien op een machtigingskaart. Ik was blij dat er twee getallen voor stonden. Halleluja. Dus kregen we problemen met de bank. Zeg, meneer, u mag niet dat soort bedragen. En die discussie heb ik al heel vaak gehad inmiddels met de bank. Dus iedere keer probeer ik het op te hogen. En dan zeggen ze, meneer, maar niemand geeft dat soort bedragen. Ik zeg, nee, jullie niet, maar mij wel. Halleluja. Halleluja. Weet je, dat zijn problemen onder de zegen. God zegt je, schuren zullen overlopen. Amen. Dus iedere keer weer een discussie met de bank. Laatst ook, moest ons in kassacontact ophouden. Maar meneer, het is coronatijd geweest. Ja, en in de coronatijd zijn we verdubbeld. Halleluja. Prijs de. Ja, maar dit moet ik echt overleggen met mijn chef. Overleg met je chef, keur het goed en dan gaan we door. Amen. Toen, weet je, ik had geloof. We hadden voor dat stuk bouwgrond 600.000 euro nodig. 120.000 euro was binnengekomen. We hadden nog 480.000 euro nodig in één week. Dus ik geloof dat het 10 weken gaat binnenkomen. Dus, alleen je hebt wel een incassocontract nodig, want dat kan innen. Dus ik belde de bank. Ik zeg, ik heb over 2 weken, ik moet mijn incassocontract ophogen. Want we moeten dan bijna 500.000 euro incasseren. Ja, die dacht natuurlijk dat koekoek was. Dus. Dus die meneer zei, maar hier heb ik nog nooit van gehoord, meneer. Dit is niet normaal. Ik zei, nee, het is ook niet normaal. Maar het is wel gewoon in het koninkrijk van God. Halleluja. Geloof maakt een bovennatuurlijk persoon. Dus ik was van tevoren al aan bellen. Waarom? Ik wist zeker dat er binnen zou komen. Dus hij zegt, daar hebben we nog nooit van gehoord. Hij zegt, ik geloof er niks van. Ik zeg, bel wel terug over 2 weken. 2 weken later belde ik terug. Ik zei, we hebben het. Dus nu moet je gaan verhogen. En halleluja. En er kwam 480.000 euro binnen. In 1 week. Halleluja. Geloven met je geest. Geloof je mijn woord echt? Geloof vanuit je geest. Geloof is een geestelijke kracht. Je kan me niet imiteren. Ik hoorde een verhaal van een Afrikaanse voorganger. Man van geloof. En op een dag komt hij thuis. En zijn vrouw was zwanger van hun eerste kind. Hij komt thuis en zijn vrouw zegt, schat, ik heb vandaag een miskraam gehad. Hij zegt, that cannot happen. Now bring me my food. Dat was zijn enige reactie. Dat kan niet gebeuren. En de zwangerschap ging verder. En ze is bevallen van een gezonde zoon. Zijn eerste reactie vanuit zijn geest. Poem, reactie van geloof. En God deed een wonder. Maar je kan dat niet imiteren. Je kan dat niet nadoen. Maar hij had geloof, had hij in zijn geest daarvoor. Halleluja. Dus je gelooft met je hart. Amen. Dus ga staan op het woord. Weiger te geloven wat je natuurlijke zintuigen zeggen. Een tijd terug, een tijd geleden, moesten we genezingsdienst doen. Zouden honderden mensen komen op zaterdag. En die avond daarvoor werd ik aangevallen in mijn lichaam. Ik heb het niet vaak. Iedere keer dat ik aangevallen ben in mijn lichaam, heb ik bovennatuurlijke genezing ontvangen. De enige keren vaak wanneer ik aangevallen word, is als ik zelf over mijn grens heen ben gegaan. Halleluja. Weet je, onder de zalving kan je bovennatuurlijke dingen doen. Maar je kan ook leren om gewoon normaal te doen soms. Maar goed. Ik ben aangevallen in mijn lichaam. En die volgende dag, de genezingsdienst. Honderden mensen zouden komen, hele dag lang. En ik wandel niet naar mijn gevoel. Als ik zou wandelen naar mijn gevoel, zou ik het afzeggen. Ik voelde me zo beroerd. In natuurlijke, weet je, en dit is niet in een dag over. Maar je wandelt niet naar je gevoel. Je gaat wandelen in geloof. Dus ik begin mijn geest te voeden met het woord van God. Ik begin mijn geest te voeden met het woord van God. Twee mensen uit mijn team die mee zouden gaan. Die kwamen langs. En die zeiden, we gaan je zalven met olie, we gaan handen op je leggen. Ik zei, halleluja. Dus ze reden eerst langs de Albert Heijn, fles slaolie gehaald. Toen naar mijn huis. Soms vragen mensen, wat voor olie moet ik gebruiken? Maar niet uit, het is maar geen dieselolie is. En dus ze zalven met olie, legde handen op me. En ik zei, halleluja, ik heb het. Voel je? Nee. Maar je wandelt niet naar gevoel. Ik geloof dat ik het ontvangen heb. Terwijl zegt ze, leg handen op zieken en ze zullen genezen. Daarom zegt, als je zalven met olie in het gebed van geloof gebeden wordt, dan zal de Heer je oprichten. Dat is wat het woord van God zegt. En je gelooft God met je hart. Niet met je gevoel. Niet met je ogen. Niet met je oren. Niet met je ik voelde me nog precies zo als voordat ze voor me gebeden hadden. Maar ik zei, halleluja, ik heb het. Ik geloof dat ik het heb. Ik geloof niet wat ik voel. Dus, ging naar bed. Ik zei, halleluja, dank u dat ik genezen ben. Ging naar bed, viel in slaap. Volgende ochtend werd ik wakker. Ik voelde me nog steeds beroerd. Maar je wandelt niet door gevoel. Ik zeg van halleluja, dank u Heer, ik heb het. Ik heb het. aan mijn bed, aangekleed, naar die dienst gegaan. Nou, in het natuurlijke, als ik me zou gaan zoals ik me voelde. Het voelde alsof ik ieder moment in kon storten. En terwijl ik door gewoon die dag doorging, nam de ziekte gewoon, zakte helemaal van me af. We hadden de meest geweldige genezingsdienst, waar verlamden gingen lopen, dove oren gingen open. We hadden letterlijk honderden genezingen die dag. Maar je wandelt door geloof. Als mensen er vragen, voel je dat je genezen bent? Nee. Merk je dat je genezen bent? Ja. Voel je nog ziek? Ja. Voel je de koorts nog? Ja. Maar je wandelt niet door je gevoel. Je gelooft wat het woord van God zegt. En het heeft de kracht om het te veranderen. En je gelooft dat je het ontvangen hebt. Amen. Halleluja. Je gelooft met je geest. Amen. Helpt dit iemand te begrijpen wat het betekent om te geloven met je hart? Amen. Met je hart geloof je. Snel nog een paar andere kenmerken van echt geloof. Die gaan we korter doen.
3: Kenmerk 2 of 3, dat is
0: nu. Ja, sommige gaan we ook nog wel een aparte avond over hebben. Hebreeën 4 vers 3. Hebreeën 4 vers 3. Daar staat dit. Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen. Het tweede kenmerk van echt geloof is echt geloof is een zekerheid en een rust. Geloof is de zekerheid van de dingen die we hopen. Dus geloof is een zekerheid en een rust. Dus zodra mensen in paniek zijn, onder de indruk zijn van hun nood, in angst zijn, zitten ze niet in de modus geloof. Ze zitten ergens in paniek of in angst. Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan de rust binnen. Geloof functioneert vanuit een rust. Geloof functioneert vanuit een rust. Het is een geestelijke zekerheid. Daarom als je ziet dat mensen hun best doen om het extra hard te proberen, extra hard te proclameren, is het geen geloof. Ze zijn bezig vanuit hun ziel. Echt geloof is een zekerheid en een rust in je geest. En je functioneert, van binnen is er rust, van binnen is er zekerheid. Jezus was niet in paniek bij Lazarus. Jezus was nooit in paniek. Amen. Jezus wachtte nog wel langer bij Lazarus. Maar zelfs bij Jairus. Toen Jairus zei, Heer, kom mee, mijn dochtertje ligt op sterven. Jairus niet, oh jongens, opschieten, aan de kant, rennen. Jezus was totaal in de rust. Hij was zo erg in de rust dat toen de bloedvloeiende vrouw hem aanraakte, zijn genas, die stopte. En hij begon met die vrouw te praten. En de Bijbel zegt, die bloedvloeiende vrouw vertelde haar hele verhaal. Als een vrouw haar hele verhaal gaat vertellen. Ja. Weet je hoe lang die vrouw ziek was? Hoe lang was ze ziek?
3: 12 jaar.
0: Een vrouw die het hele verhaal van 12 jaar gaat vertellen. Als mijn vrouw naar de supermarkt gaat, komt ze al terug met een heel verhaal. Is ze een kwartier weg? Ja, en ik was toen in de supermarkt en toen deed Matthew dit en toen pakte hij dat. En dit was in de aanbieding en dat was er niet en dit en dat. En toen, dat was 5 minuten. Maar die vrouw vertelde een hele verhaal. En Jezus was gewoon in de rust. Jezus was gewoon in de rust. Jezus had autoriteit over de storm, dat hij sliep in de storm. Je hebt alleen autoriteit over de storm als je kan slapen in de storm. Je hebt alleen autoriteit over de storm als je kan slapen in de storm. Toen de artsen zeiden dat ons zoontje Matthew gehandicapt zou zijn, dat ze abortus hadden misschien moeten overwegen, dat mijn vrouw niet in het ziekenhuis kon bevallen, want ze zou een hartaanval krijgen en sterven. En alle andere profetieën die we kregen. Het enige wat ik zei, het zal niet gebeuren. Ons nageslacht zal gezegend zijn. En we waren in de rust. Volkomen rust. Waarom? Geloof is een rust en een zekerheid. Geloof is een rust en een zekerheid. Halleluja. En het was een... Hij werd geboren. Hij was kerngezond. En hij werd zaterdagavond geboren. En zondagochtend was ik weer aan het preken. Halleluja.
3: Halleluja.
0: Dat viel ook niet in de categorie wijsheid. Maar halleluja. Mijn vrouw voelde zich zo goed. Die zei, weet je schat, ga maar gewoon preken. Halleluja. Zaterdagavond, met je geboren, zondagochtend stond ik te preken. Tot de arts hadden gezegd dat Mijn kind dood zou zijn. Mijn vrouw dood zou zijn. Iedereen zou dood zijn. Nou, geloven ze rust. Soms zie je dus dat mensen heel geforceerd zijn. Of heel erg paniek. Een tijdje geleden werd ik bij iemand geroepen. De persoon had ook een ernstige ziekte. En ik zei, maar die staat echt in geloof. Die staat echt in geloof. Ik ging samen met iemand anders. En terwijl ik dat thuis zat, kom ik erachter. Dit is helemaal geen geloof. Je proeft gewoon hoe geforceerd proberen geloofstaal en al die dingen meer. Maar ergens merk je gewoon de angst, de paniek. Het is veel meer het overschreeuwen van iets. Sommige mensen overschreeuwen iets. Maar echt geloven is een rust en een zekerheid. Dus mensen zeggen, ik ben niet ziek. Het zijn gewoon leugens. Die ligt, de arts ligt, dit ligt, dat ligt. Het chemoapparaat ligt, alles ligt. En ze proberen iets te overschreeuwen. Een bepaalde angst. Bepaalde angst, wat soms mensen ook de noemer geloof geven. Maar in werkelijkheid is het soms angst. Maar geloof functioneert vanuit de rust. Geloof functioneert vanuit de rust. Sommige mensen zijn zo druk zichzelf en anderen te overtuigen van het feit dat ze in geloof staan. Maar dan merk je, daar zijn ze mee bezig. Zichzelf en anderen ervan overtuigen dat ze in geloof staan. Soms proberen mensen iedereen in de omgeving weg te duwen. Van zeggen, maar die heeft geen geloof voor het wonder. En ze duwen artsen weg, andere familieleden weg. Iedereen duwen ze weg. Nou, geloof is een rust en een zekerheid. Als ik in geloof sta, 99 van de 100 keer sta ik in geloof. Terwijl mijn omgeving er niet in gelooft. Omdat mijn geloof functioneert vanuit mijn hart. Niet op basis van andere mensen zeggen, denken of voelen. Je geloof moet sterk genoeg zijn om te overkomen, om te overwinnen wat andere mensen zeggen, voelen of denken. En ik snap, in één verhaal stuurde Jezus iedereen die huilde weg. Maar het is een enkel verhaal. Kan soms nodig zijn in het begin, maar in heel veel andere verhalen stond Jezus in geloof terwijl niemand erin geloofde. En toch werkte zijn geloof bij Lazarus. Niemand om hem heen geloofde erin. Jouw geloof kan werken als niemand om je heen erin gelooft. Toen wij in geloof gingen staan voor voorziening, voor een huis, voor een bruiloft, om de bediening te starten. Niemand van onze familie geloofde erin. Bijna niemand van de kerk geloofde erin. Iedereen probeert het uit je hoofd te praten. Maar mijn geloof kan prima functioneren terwijl anderen het uit mijn hoofd proberen te praten. Want met mijn hart geloof ik. Met je hart geloof je. Dus je hoeft ook niet heel gespannen. Ik verbreek dat in Jezus' naam. Laat mensen zeggen wat ze willen zeggen. Ik geloof. Heel vaak doe ik mijn belijdenissen ook niet voor andere mensen. Of bij andere mensen. Ik zeg het gewoon tot mezelf en tot God. In mijn binnenkamer. Halleluja. Kan mij het schelen wat andere mensen zeggen? Toen we in geloof gingen staan voor dat gebouw met schuldenvrij. Iedereen zei, dat kan niet. Er heeft nog nooit een bediening gedaan om schuldenvrij iets te kopen. Iedereen begint het uit je hoofd te praten. Zelfs andere bedieningen en voorgangers. Ik zeg, maar dat kan niet. Maakt niet uit wat ze zeggen. Je geloof is een zekerheid en een rust. Dus ik bleef zeggen, we gaan dat gebouw schuldenvrij kopen. En het grappige was, op een gegeven moment pikten wat andere mensen het op. En wat mensen in die buurt. En zeiden, heb je het gehoord? Frontrunners gaan het kopen. Ja? Ze gaan het schuldenvrij kopen. Ze gaan schuldenvrij. En anderen begonnen met proclamaties voor me te doen. Halleluja. Ik dacht, halleluja. Profeteer maar. En we hebben het schuldenvrij gekocht. Halleluja.
3: Amen.
0: Maar je geloof kan functioneren. Terwijl anderen om je heen niet in geloof staan. Want het is jouw zekerheid. Jouw rust.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
2: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners Gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed. Ben jij gezegend door ons onderwijs via de radio, gratis boeken, online preken of fysieke bijeenkomsten? Help ons dan mee om nog meer mensen te bereiken in Nederland en buitenland door partner te worden van Frontrunners. Ons verlangen is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en toe te rusten. Door jouw partnerschap help je ons mee miljoenen mensen te bereiken. Bovendien belooft Gods woord een oogst op wat jij zaait in Gods koninkrijk. Ga naar frontrunners.nl, word partner en bouw mee.
4: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
5: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
6: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
8: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
9: What did you mean about going to Lazarus?
10: I said what I said.
8: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
11: Lord, why did you come?
12: Take away the storm. What is he doing?
8: Download nu de gratis app en start met kijken.
1: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
13: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Semuze en welkom naar Dagelijks Brood, Dagelijks Voedsel voor uw geest. Nou, we zijn bezig nog steeds met de onzichtbare wereld, oftewel de geestelijke wereld. En we hebben eventjes de basis neergelegd dat er is een realiteit van een wereld die wij niet kunnen zien, maar een wereld die nog meer reële is dan de wereld die wij fysiek kunnen zien. En als christenen moeten wij leren om in twee werelden tegelijkertijd te leven. Het is zo belangrijk. Of je het gelooft of niet, het is er. Oké, net als zwarte kracht. Of je in zwarte kracht gelooft of niet, ga maar springen van boven naar beneden. Je zal keihard naar beneden vallen. Dus er is een wereld die reëler is dan de wereld die wij zien met onze fysieke ogen. En wij moeten leren om daarin te kunnen functioneren. We moeten leren om te kunnen functioneren in die wereld. Nou, laten we even kijken naar een aantal dingen over de geestelijke wereld. Nou, ik wil even een disclaimer geven, oké? Je hoeft niet bang te zijn voor de vijand, omdat de vijand is al verslagen. Jezus heeft alle overheden en machten in de geestelijke wereld verslagen. En wij wandelen aan de kant van de overwinning. Dus je hoeft niet bang te zijn. We gaan praten over demonen, Satan, bla bla bla. Maar je hoeft er niet bang voor te zijn, want de Bijbel zegt dat Jezus heeft ze al overwonnen aan het kruis. De vijand is al verslagen, we hoeven er niet bang voor te zijn, maar we moeten niet onwetend zijn over zijn werken. We moeten niet onwetend zijn daarover dat hij gaat rond als een brullende leeuw, zegt de Petrus, het boek van Petrus. Hij gaat rond als een brullende leeuw, zoekend wie hij zou kunnen verslinden. Nou, hij brult. Nou, een blaffende hond bijt niet als je niet bang wordt ervoor. Dus hij brult. Maar als jij weet wie je bent, dan blijf je staan en dan kan hij jou niet verslinden. Maar wanneer hij brult en je weet niet wie je bent in Christus en je gaat bang worden, dan kan hij jou verslinden. Maar het zou je niet gebeuren in de naam van Jezus. Amen. 2 Korinthe spreekt over dat we niet onwetend moeten zijn over zijn werken. 2 Korinthe 2 vers 10. Het zegt, degene wie u nu iets vergeeft, die vergeef ik ook. Want ook ik heb, als ik iets te vergeven heb, het hem vergeven omwille van u. Voor het aangezicht van Christus. Opdat de Satan op u geen voordeel zou behalen. Dan zegt hij in vers 11, want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Hij zegt, opdat de Satan op u geen voordeel zou behalen. Met andere woorden, hoewel hij weet dat hij verslagen is, maar als wij niet in onze autoriteit wandelen, dan kan die eigenlijk voordeel op ons halen. En de Bijbel zegt, opdat de Satan geen voordeel op ons zou kunnen halen. Met andere woorden, er zijn bepaalde dingen die wij moeten doen. Een daarvan is vergeven. Je kan niet in onvergevenis wandelen en je verwacht kracht te hebben in de geestelijke wereld. Nee, onvergevenis brengt je eigenlijk al in de geestelijke wereld in een nadeel. Dus de Heer heeft ons het woord van God gegeven om ons principes te laten zien hoe wij kunnen functioneren in de geestelijke wereld. Hoe wij daarin kunnen functioneren. Oké? Is heel belangrijk. Nou, we gaan kijken naar de realiteit eigenlijk van de koninkrijk van de duisternis. Want er is een koninkrijk van het licht, dat is het koninkrijk waarin wij zitten. En dat heeft al overwonnen, want Jezus versloeg de koninkrijk van duisternis aan het kruis. Maar er is een realiteit. Satan heeft een koninkrijk. En dat is een realiteit. Wat is een koninkrijk? Een koninkrijk is een gebied waarin er een koning is. Bijvoorbeeld, we hebben de koninkrijk der Nederlanden. Oké? Nou, officieel is de koning het hoofd van Koninkrijk der Nederlanden. Nou, we weten natuurlijk door onze politieke systeem, de Tweede Kamer lijkt meer macht te hebben. Maar dat is niet waar, officieel gezien, oké? Want officieel gezien, elke wet die de Tweede Kamer en de Eerste Kamer mee instemt, moet alsnog door de koning getekend worden. Hoewel, dat is een formaliteit natuurlijk. We weten, hij tekent het altijd, omdat we leven in een democratie. Maar de macht is nog steeds bij de koning. Nederland is nog steeds een monarchie. of je het wilt geloven of niet. De koning heeft nog steeds heel veel macht. Want elke wet die ingestemd wordt, nogmaals door de Eerste en Tweede Kamer, moeten nog steeds langs hem gaan. De Raad van State natuurlijk, waar hij... Volgens mij is hij de hoofd van de Raad van State uit mijn hoofd. Dus het is heel belangrijk dat we begrijpen dat Nederland is een monarchie, een koninkrijk. Er is een koninkrijk eigenlijk, al noemen we het de Koninkrijk der Nederlanden. Nou, dus dat betekent dus dat de Bijbel spreekt in Openbaring over een tijd dat 10 koningen op zullen staan. En als ik een studie over Openbaring zou doen, dan zou ik er meer over vertellen. En we geloven dat de herstelde Romeinse Rijk is Europa. Dat deze 10 koningen uit Europa zou komen. En eigenlijk vandaag de dag zijn er 12 monarchieën in Europa. Alleen van de 12, 2 zijn verkiesbaar. Zoals de Vaticaan. Dus dat betekent dus er zijn 10 monarchieën die niet verkiesbaar zijn in Europa. Wat zegt dat? De Bijbel spreekt over in einde tijden 10 koningen die op zullen staan en hun macht zullen geven aan de beest. 3 hoontjes zullen verwond raken, dat zijn 3 van de 10. En dan de beest zou eigenlijk de macht overnemen. En de koningen zullen vrijwillig hun macht geven aan de beest. Nou, we leven in een interessante tijd, maar het is geen eindtijdstudie natuurlijk nu. Dus ik praat over de geestelijke wereld. Maar wanneer we ooit, als ik de tijd of de Heer mij toelaat om over de eindtijd te spreken, dan zullen we op deze dingen meer op ingaan. Nou, Satan heeft een koninkrijk. Zoals God een koninkrijk heeft, heeft Satan ook een koninkrijk. Het staat in het boek van Matteüs 12. Vanaf vers 22 gaan we even lezen. En toen werd er iemand bij hem gebracht die door een demon bezeten was en die blind was. En niet kon spreken. En hij genas hem. Dus Jezus genas hem. Zodat hij die blind was en niet had kunnen spreken, zowel kon spreken als zien. En heel de menigte was buiten zichzelf en zei: is dit niet de zoon van David? Maar de fariseeën hoorden dit en zeiden: deze drijft de demonen alleen maar uit door Beelzebul, de aanvoerder van de demonen. Jezus echter kende hun gedachten en zei tegen hen: ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. En geen enkele stad of geen enkele huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zou stand houden. En als de Satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe kan zijn rijk dan stand houden? Jezus herkent hier in vers 26 dat Satan een koninkrijk heeft. Hij zegt, en als de Satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe kan zijn rijk dan stand houden? Hoe kan zijn rijk dan stand houden? Als de Satan zichzelf uitdrijft. Dus wat zegt de Bijbel hier? Jezus herkende het, dat Satan een koninkrijk is, waar hij koning is. Dus er is een realiteit van een geestelijke wereld, de verkeerde kant. Oké, en Satan is reëel. Weet je, mensen, Satan heeft altijd 2 tactieken. 2 tactieken om de mens te misleiden. Nummer 1, hij misleidt de mensen dat hij niet bestaat. Maar tegelijkertijd aan de achterkant beïnvloedt hij hun leven. Bijvoorbeeld de wereld wil niet erkennen dat Satan bestaat. Sommigen wel, sommigen erkennen het vrijwillig. En ze dienen hem ook nog eens. Je hebt verschillende occulten. Er zijn mensen die daadwerkelijk Satan herkent. En ze weten het duisternis, maar ze dienen Satan. Okay? Maar de meeste mensen, laten we zeggen pak een beet, de grootste deel van de mensen die niet gelovig zijn, zij herkennen niet dat in Satan bestaat die kwade dingen doet in hun leven. En dat is een van Satans tactiek. Hij laat je geloven dat hij niet bestaat. Nou, aan de tweede kant, mensen die wel geloven in God en noem maar op, en ze geloven dat Satan bestaat. Satan, zijn tweede tactiek is dat met deze mensen verleidt Satan hun om te denken dat alles satanisch is. Wat bedoel ik hiermee? Deze mensen gaan heel extreem. Alles is satanisch. Voor hun is alles satanisch. Of hij zorgt ervoor dat je niet gelooft dat hij bestaat. Of hij zorgt ervoor dat je denkt dat alles satanisch is. Waardoor je ziet aan 2 extremen. Aan 2 wat? 2 volledige extremen. En het is een kunst om in Jezus te komen geloven en te zien dat de Satan al overwonnen is en in balans te wandelen. Niet alles is een demon, maar je weet, je bent zijn werk is jou niet onbekend, dus je bent op je hoede. Je weet hoe je in je autoriteit moet staan en de naam van Jezus moet gebruiken. Want de naam van Jezus is boven elk andere naam. Hij zegt dat in dat naam van Jezus elke knie moet buigen en elke tong moet belijden dat Jezus Christus is de Heere tot de glorie van God de Vader. Dus we weten dus duidelijk dat Satan heeft een rijk. Hij heeft een koninkrijk. Je kan het zo zeggen. Jezus zegt in Matthäus 12, vers 26. En als de Satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe kan zijn rijk dan stand houden? Hoe kan zijn rijk dan stand houden? Als de Satan uitdrijft, hoe kan zijn koninkrijk dan stand houden? Dus Jezus laat ons je zien dat Satan een koninkrijk heeft. Maar we weten dat onze Heere heeft de macht, dat is boven elke andere naam, de naam boven elke andere naam, de macht boven alle machten. En als kinderen van God zijn wij in het koninkrijk van God. En we hoeven niet nogmaals bang te zijn van de koninkrijk van de duisternis. Je moet je autoriteit herkennen in de Heere en daarin staan. Dan ga je nog meer laten zien dat Satan eigenlijk de God van deze tijdsperk is. Niet de God van deze wereld hoe het nu is. Nee. Dat hebben wij vaak gehad. Omdat we zeggen dat Satan is de God van deze wereld. Maar dat klopt niet. Omdat toen Jezus opstond uit de dood, zei hij, alle macht, alle autoriteit is aan mij gegeven. In Matthäus 28, oké? Alle autoriteit is van Jezus. Hij heeft de sleutel van de dood, de dodenrijk. En hij heeft de sleutel van alles. Maar Satan is nog steeds de God van deze tijdsperk. Wat bedoel ik daarmee? Dat is de manier van denken die mensen hebben in deze tijd. Okay? En daarom prediken wij het evangelie. Daarom zenden wij het evangelie uit. Om het woord van God te laten klinken in de oren van de mensen. Zodat ze zullen zien van, oh, ik kan anders denken. Zodat hun denken kunnen veranderen. Nummer 1, natuurlijk de verlossing kunnen ontvangen in Christus Jezus. En daarna hun denken veranderd worden. Zodat ze gewoon kunnen leven in de vrijheid die de Heere ons heeft gegeven. Nou, in het boek van 2 Korinthe, eigenlijk 2 Korinthe 4, vanaf vers 3, zegt de Bijbel, maar in het geval dat onze evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. Vers 4. Van hen, de ongelovigen, geldt dat de God van deze eeuw, dat is deze tijdsperk, dat is de woord eon, de Griekse woord eon, de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hun niet zou bestralen. Hij zegt, in het geval dat onze evangelie nog bedekt is, is het dus bedekt in hun die verloren gaan. Van hun, de ongelovigen, geldt dat de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind. Dus er is een God van deze tijdsperk. Dat woord is eon, tijdsperk. Een bepaalde manier van denken. Er zijn verschillende tijdsperken geweest. Ja, de tijdsperk van Adam en Eva. En toen hadden wij de tijdsperk vanaf Adam en Eva tot de wet. Dan zie je het tijdsperk van de wet. En eigenlijk tot de vloed van Noach. En dan van de vloed van Noach tot de wet. Van de wet tot het nieuwe. Tot David. Want David had een verbond met God. Van David tot het Nieuwe Testament. Toen Jezus leefde. En vanaf toen Jezus opstond uit de dood tot vandaag de dag. Leven wij in het tijdsperk van de kerk. Maar de Satan is nog steeds de God van de tijdsperk waarin wij leven. Met andere woorden, de Bijbel zegt in Efeze 2 vers 1 tot en met 3. Hij zegt, en ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonde, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Nou, op het moment dat je Jezus in je leven aanneemt, dan is Satan niet meer de God van de tijdperk in jouw leven. Jij leeft in een nieuw tijdsperk. You have the new blessings of the Lord. Dus het is belangrijk om te begrijpen dat de Heer Jezus heeft alles al overwonnen. Maar de Satan beïnvloedt nog steeds de mensen die niet in het evangelie willen geloven. Hij beïnvloedt nog steeds de mensen die niet willen geloven dat Jezus is de enige weg, de waarheid en het leven. En hij doet er alles aan om mensen in verwarring te brengen. En dat is waarom wij de waarheid des te meer, nog meer luider moeten prediken. En als je ons wilt ondersteunen natuurlijk om dat we het evangelie nog meer uit kunnen brengen, kan ons op verschillende manieren ondersteunen. Door naar Choice Nation kan je dat geven. Of onze outreach bediening is World Evangelism Mission. Dat is waarmee we al onze outreach en crusades en allemaal dingen doen om mensen het woord te brengen. Nou, ik zit met tijd alweer bijna om iets vandaag. En morgen gaan we door over de geestelijke wereld. En voor nu wil ik zeggen God zegen en tot morgen. God zegen.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd.
2: God. De werkweek zit erop.
3: Woehoe!
2: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op God Radio.
4: The Weekend Show.
5: The Weekend Show.
6: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
7: Vandaag lezen we een gedeelte uit een brief van Judas, de halfbroer van Jezus. Hij schrijft: de enige God die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor zijn majesteit te laten verschijnen, die ons redt door Jezus Christus onze Heer, hem behoort de luister, de majesteit, de kracht en de macht voor alle eeuwigheid, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. Judas 1, vers 24 en 25. Zijn halfbroer heeft geschreven dat we allemaal struikelend achter Jezus aangaan, Jacobus. Niemand is in zichzelf volmaakt. We hebben allemaal onze fouten. Maar dit mag natuurlijk geen excuus worden om te blijven zondigen.

0: Geest. Hij dacht daarbij aan Jezus en aan de Heilige Geest. Door de Heilige Geest houdt Jezus jouw hand vast, zodat je niet zult struikelen. Dan kun je je weg onbezorgd gaan zonder je voet te stoten, zegt Spreuken 3, vers 23. God zal niet toelaten dat je voet wankelt, zegt Psalm 66, vers 9. Natuurlijk heb je zelf de eindverantwoordelijkheid over jouw doen en laten. Koning Salomo wijst erop dat jij je hart zult beschermen. Spreuken 4, vers 23 en 26 zegt hij: bewaak boven alles je eigen hart, want daar ligt de bron van leven. Overweeg iedere stap, zodat je gang vast blijft. Met andere woorden, denk dus goed na voordat je iets doet. Blijf uit de buurt van het kwaad en houd je blik op Jezus gericht. Laat hem niet los. Want als je toegeeft aan de zonde, zul je de bittere gevolgen ervan ondervinden. Zorg dat je geen terrein verliest. Luister naar de Heilige Geest die in jou woont. Hij wil je voor struikelen behoeden. Maar richt je genadevol weer op, hoe vaak je ook valt.
1: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
2: 24 uur per dag het geluid van hoop. Dit is God Radio.
3: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
4: In Matteüs 25, vers 36 staat een merkwaardige tekst. Daar staat: ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot mij gekomen. En dan zullen we vragen: wanneer hebben we u in de gevangenis gezien en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en zeggen: voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt ge het mij gedaan. Een levenslange in Duitsland schreef me eens een brief. Eens per maand mag ik schrijven. Maar ik heb niemand in de hele wereld. Mag ik aan u schrijven? Wat een eenzaamheid. Natuurlijk kon ik wel ja zeggen en schrijven aan die man. Maar ik ben een zwerfster. Soms werk ik in landen waar de post mij heel langzaam of helemaal niet bereikt. Daarbij begreep ik dat deze man één van de vele eenzamen was die leven achter de gesloten deuren van gevangenissen. Ik vond een vriend die het organiseren wilde. En zo kwamen er verschillende mensen die dit gingen doen. En het resultaat ervan was dat ik heerlijke brieven kreeg. Een eenvoudige vrouw die meedoet schreef me: ik was enthousiast over uw plan. Ik heb al jarenlang gebeden voor de mensen die achter prikkeldraad leven, maar nu kan ik iets voor ze doen. Ik correspondeer regelmatig met 6 gevangenen. Ik stuur ze allemaal een Nieuw Testament. En dan, als u eens een brief schrijft aan ons, dan stuur ik ze dat ook. Dat hallo, vrienden. En het is zo'n heerlijke gelegenheid ze te vertellen van de liefde van de Heer Jezus voor zondaars en ze de weg te wijzen om een nieuw leven te beginnen in hem. Het werk is zeker niet te vergeefs. Gisteren kreeg ik een brief van een man die al een hele tijd alleen in een cel zit. Hij schreef me: mijn leven was één ruïne. Maar nu heb ik de Heer Jezus gevonden en heb ik door hem genade ontvangen van God. Ik dank hem elke dag daarvoor en ik wil hem trouw blijven. Het is verbazingwekkend hoe vlug ik leerde om in den Heer Jezus te geloven. Dat wonder is gebeurd. Ik stond voor het kruis van Jezus en ik begreep ineens: hij ging ook door diep lijden en grote nood. Hij kan me begrijpen. Ik wil hem lief hebben en hem dienen. Er is nu ineens doel in mijn leven gekomen. Ik schrijf dit om u te tonen hoe gelukkig ik ben.

0: Alsjeblieft, vertel me meer over de Bijbel en wat erin staat. De vreugde die Jezus geeft en de redding van een enkel mens zijn meer waard dan alle rijkdommen van de wereld. Het kruis van Jezus was altijd iets dat ver, heel ver weg was van me. Maar nu is het ineens vlak bij me. En het is of het tot me spreekt. Ja, ik weet dat God het hart veranderen kan van ieder mens, door als hij mijn hart veranderd heeft. Dit kan ik met grote zekerheid zeggen. Mijn hart is vol vreugde. Een ander schreef: ik nam de hand van Jezus aan. Altijd als ik een brief van u krijg, vergeet ik dat ik achter de tralies ben. Als ik 's morgens mijn ogen open, verlang ik naar Jezus. Maar ik weet zo weinig van hem. Vertel me meer over hem. Ik dank hem elke dag. Jezus hoort me als ik tot hem spreek. Ziet u ze zitten? Die man die der moedersziel alleen in zijn cel zit. Hoort u hem spreken met Jezus? Hoe kwam hij daartoe? Het was een eenvoudige vrouw die eerst bad voor gevangenen en toen begon met haar brieven. Wat zal die vrouw blij zijn als eens Jezus tot haar zegt: ik was in de gevangenis en jij hebt me bezocht. U moet ook maar eens vragen of u iets kunt doen. Begin maar net als die vrouw, eerst bidden voor de gevangenen en dan iets doen. Wat? Nou, misschien een brief schrijven. Weet u, u zult wijsheid nodig hebben, ook om de weg te vinden. Maar dat is zo fijn dat de Bijbel ons zulke heerlijke beloften geeft. In Jacobus 1, vers 5 staat: indien iemand van u in wijsheid tekortschiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudig weg en zonder verwijt. En zij zal hem gegeven worden. Denk eens in. Als u eens zou horen: ik was in de gevangenis en je hebt me niet bezocht. Dan zullen ze hem antwoorden en zeggen: Heer, wanneer was u in de gevangenis en hebben u niet gediend? En dan zal hij antwoorden: voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze minsten niet gedaan hebt, hebt ge het ook aan mij niet gedaan. Heer Jezus, ik bid u, maak ons trouw door uw Heilige Geest en maak ons vindingrijk door uw liefde. Amen.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
2: God Radio, het geluid van hoop.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen, mijn naam is Ina Florissen. Vandaag starten we vanuit het onderwijs van Derek Prince met een tiendelige serie over opwekking. Het onderwerp vandaag: alle dingen onderworpen aan hem.
2: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in three words: God is faithful.
0: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord, een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
1: Ik wil een thema met u delen waarvan ik geloof dat God het op mijn hart heeft gelegd. Ik doe dat niet alleen om u te dienen, maar ook om mezelf richting te geven. Want zodra je een thema uitspreekt, verbind je jezelf er als het ware aan. Het thema is dit: in iedere natie waar de kerk gevestigd is, houdt God de kerk verantwoordelijk voor de toestand van die natie. Dat is een ingrijpende gedachte. Later zal ik enkele bijbelgedeelten noemen die dat onderbouwen. Maar ook nu is het al van groot belang dat wij verlangen, dat ons verlangen is om de naties te bereiken. Als dat doel rechtstreeks op ongelovigen gericht zou zijn, dan was dit waarschijnlijk niet het juiste moment geweest. Maar velen van onze luisteraars zijn al toegewijde gelovigen. En toch ben ik ervan overtuigd dat wie een natie wil bereiken, eerst de kerk moet bereiken. God raakt een land aan door middel van zijn gemeente. En tegelijkertijd beoordeelt hij de kerk mede op de toestand van de natie waarvoor zij verantwoordelijkheid draagt. Er wordt veel gesproken over opwekking. Eerlijk gezegd ben ik dat woord enigszins moe geworden. Misschien herkent u dat. Het wordt vaak gebruikt en niet zelden oppervlakkig of verkeerd toegepast. Maar er zijn momenten in de geschiedenis geweest waarin opwekking werkelijk opwekking was. In 1904 vond in Wales namelijk een krachtige opwekking plaats die de hele samenleving raakte. Wales was destijds een land van mijnwerkers. Mannen die bekend stonden om hun ruwe taalgebruik. Toen de opwekking hen bereikte, veranderde zelfs de sfeer in de mijnen. Daar werden ponies gebruikt om de kolenwagens voort te trekken. En die dieren waren eraan gewend om alleen te reageren op geschreeuw en gevloek. Toen de mijnwerkers ophielden met vloeken, bleven de ponies eenvoudigweg stilstaan. Zo diep werkte die verandering door. Dat geeft dus een indruk van wat echte opwekking kan doen. Ik geloof dat dit precies is wat wij nodig hebben. Er is uiteindelijk geen politieke oplossing, geen menselijke strategie en geen cultureel programma welke de nood van een natie werkelijk kan keren. Onze hoop is dat God opnieuw op een soevereine manier beweegt en miljoenen mensen aanraakt. In 1948 vond er opnieuw een opwekking plaats. Ditmaal op de Hybriden, een eilandengroep ten noorden van Schotland. Later ontmoette ik de man die God daar bijzonder voor gebruikte. Het betrof een eenvoudige gemeenschap met een klein havenstadje aan een belangrijke zeeroute. Tijdens het hoogtepunt van de opwekking voeren koopvaardijschepen langs de kust. En zelfs daar werd de kracht van God merkbaar. Bemanningsleden werden diep overtuigd van zonden, vielen op hun knieën en riepen tot God om genade. Iets dergelijks gebeurde ook tijdens de bediening van Charles Finney in verschillende steden van de VS. De tegenwoordigheid van God was soms zo sterk dat mensen die niets vermoedend een stad binnenliepen, plotseling stilhielden, neerknielden op straat en God om ontferming begonnen te smeken. Dat is opwekking. Opwekking is meer dan enkele mensen die tot geloof komen. Zoals Finney zelf benadrukte, Opwekking betekent dat wat geestelijk dood was, opnieuw tot leven wordt gebracht. Evangelisatie en opwekking zijn daarom niet hetzelfde. Ik dank God voor evangelisten. Mijn hart is altijd naar evangelisatie uitgegaan. Maar de diepste nood van de kerk is niet allereerst evangelisatie. De kerk heeft opwekking nodig. Want veel van wat geestelijk leven zou moeten dragen is verzwakt, is ingeslapen of gestorven. En daarom moet het leven van God opnieuw door de gemeente heen gaan stromen. Daar begint het werk, bij de kerk zelf. In deze reeks wil ik daarom vooral spreken over de verantwoordelijkheid van de kerk, over wat God in zijn gemeente wil doen en over de veranderingen die noodzakelijk zijn als wij verlangen naar een echte Bijbelse opwekking. Daarbij horen geestelijke principes die wij niet kunnen negeren. Laat mij in dat verband twee versen lezen uit de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 1, vers 22 en 23. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in allen vervult. We lazen hier het woord alle. Het Griekse woord pas, dat hier dus met alle is vertaald, dus hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, dat betekent letterlijk dus niets, uitgezonderd. Alles, zichtbaar en onzichtbaar, materieel en geestelijk, alles is aan hem onderworpen. Alles.
0: En dan nu de proclamatie van deze week.
3: Guess how we're going to begin.
4: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
3: With a proclamation.
4: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
5: Ik vergeef. Heer, allen hebben gezondigd en worden door uw genade gerechtvaardigd, dankzij de verlossing die in Christus Jezus is. Ik erken dat ook ik gezondigd heb. Ik belijd dat ik alle zonden vergeef. Vergeef mij mijn schulden, zoals ook ik mijn schuldenaren vergeef. Dank u wel dat u een God bent van vergeving, genadig en liefdevol, geduldig en trouw. U ontfermt zich over mij. U zult mijn zonde teniet doen. U werpt ze in de diepte van de zee. Ik kom tot u, want ik ben vermoeid en belast. Mensen hebben mij pijn gedaan, maar ik leer van u, want u bent zachtmoedig en nederig van hart. Vader, zoals u mij in Christus vergeven hebt, zo vergeef ik ook de mensen die mij pijn hebben gedaan. Als ik mensen niet vergeef, zult u mij immers ook niet vergeven. Ik spreek vrij, dan zal ik ook vrijgesproken worden. Ik laat alle wrok en boosheid varen. Ik neem geen wraak, maar laat dat over aan uw toorn. U zegt immers, mij komt de wraak toe. En ik zal het vergelden. Ik overwin het kwade door het goede. Amen.
0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Almachtige God, dank u wel dat alle dingen aan u zijn onderworpen en dat u alles, niets uitgezonderd heeft gebracht onder de voeten van uw Zoon, Jezus de Messias. Dank u wel dat wij als gemeenschap de heiligen mogen leven onder die beschutting. Dank u wel, Heer Jezus, dat u in uw overwinning over dood en zonde uw macht heeft opgenomen en uw koningschap heeft aanvaard. Amen.
6: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
2: And I want you to know God loves you.
6: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
6: Hij heeft je nooit opgegeven, begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
6: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
6: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
6: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
6: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words. You say them after me.
6: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
6: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turn my back on you.
6: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: I went my own way.
6: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
6: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
6: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
6: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
6: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
6: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
6: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
6: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
6: En maak me wat u van mij wil maken.
2: In the name of Jesus.
6: In de naam van Jezus.
2: Amen.
6: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord, een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
8: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
9: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
10: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
8: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
11: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via god.radio.
12: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
13: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
14: Nu te zien op New Faith Network.
15: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
16: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
14: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
17: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: "En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld." Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What are they doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
5: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
6: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, Hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met Zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt. En zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
5: Dit is God Radio.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
10: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
11: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
6: Counting down.
0: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
6: Top 33!
0: Iedere eerste vrijdag van de maand, live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
7: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden via god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
10: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
11: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Is that the only scars in heaven? Or on the hands that hold you now?
1: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
2: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.
3: Order number 17.
4: Boys and girls, the Lord Jesus Christ is the one who gives us new life. And he's doing a new thing for us.

0: Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
3: God Radio, je radio leeft weer.

0: Nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen. Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen. Zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, Hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

Goedemiddag en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Weekend Show. We begonnen dit uur met een wel heel rustig nummer voor ons doen. Moet ik eigenlijk eerlijk zeggen. Je luisterde naar Brian Dirksen met It Is Well. En juist die woorden krijgen vandaag een bijzondere lading. En dat heeft met name te maken met het feit dat de Canadese aanbiddingsleider en liedschrijver Brian Dirksen, de man die je dus zojuist hoorde, afgelopen dinsdag op 61-jarige leeftijd is overleden. Hij stierf om 6:45 in de ochtend vredig in zijn slaap, thuis en omringd door zijn gezin en de mensen die hem het meest lief hadden. Het nieuws kwam bijzonder hard aan, niet alleen omdat Dirksen wereldwijd geliefd was, maar ook omdat zijn ernstige ziekte pas enkele dagen eerder breed bekend was geworden. In korte tijd verslechterde zijn gezondheid dramatisch. Zijn nieren stopten met functioneren en de medische zorg richtte zich uiteindelijk niet langer op de behandeling, maar op het verlichten van zijn pijn en het geven van rust. Volgens zijn familie bleef Brian tot het allerlaatst de mensen om hem heen bemoedigen. Hij sprak zijn dankbaarheid uit tegenover artsen en verpleegkundigen en bleef zelfs in zijn laatste dagen gericht op anderen. Zijn familie schreef dat hij tot het einde toe goed heeft liefgehad. Vandaag staan we in de weekendshow uitgebreid stil bij zijn leven, zijn overlijden en vooral bij wat hij heeft nagelaten. Misschien ken je zijn naam niet onmiddellijk, maar de kans is bijzonder groot dat je zijn liederen wel kent. Brian Dirksen schreef muziek die al tientallen jaren wordt gezongen in kerken over de hele wereld. Zijn stem is hier op aarde misschien niet meer live te horen, tenminste niet misschien, hij is niet meer live te horen. Maar zijn aanbidding gaat verder bij God. Dat is één ding wat zeker is. En hier op aarde zingt de gemeente zijn liederen verder. Ook dat is één ding wat ik je absoluut kan garanderen. Dus we gaan in dit programma een aantal van zijn liederen zeker voorbij laten komen. En we gaan ook eventjes in zijn leven duiken. De reacties die zijn losgekomen rond zijn overlijden. Want dit is niet zomaar iemand die, niet zomaar een artiest. Het is echt iemand die een enorme betekenis heeft gehad voor de aanbiddingsmuziek zoals wij die vandaag de dag kennen. Goed, we hebben natuurlijk ook nog andere muziek en ook die gaan we je laten horen. Zometeen Dex met God Can You Hear Me. Nu eerst gaan we over naar een prachtige plaat van Sarah Reese. Dit is Overnight.

Je luistert naar de weekendshow en zojuist was daar Dex te horen met God, Can You Hear Me? Het zijn van die momenten die we allemaal wel eens hebben in ons leven. Er gebeuren dingen, je bidt de schijf uit je knieën, je roept naar de hemel en voor je gevoel gebeurt er niet al te veel. Nou ja, Dex heeft dat prima kunnen verwoorden in dat prachtige nummer wat je zojuist hoorde. Daarvoor Sarah Reeves met een overnight success. Een plaat die overigens officieel niet in de top 33 staat. De top 33 zeg je dan nou echt? Ja, dat zeg ik echt. Hij valt er net buiten. Dat betekent dus eigenlijk dat hij voor ons officieel een dip is en nog geen hit. Maar ja, wat niet is, kan nog komen. Hè? Ja, top 33. Ik zei het net. En dat betekent dus ook inderdaad dat ik daar iets over te vertellen heb. In de afgelopen maanden heb je me eigenlijk wel een aantal keertjes horen vertellen dat we op een bepaald moment de top 33 terug gaan brengen. Nou, ik kan je vertellen, dat moment is aangebroken inmiddels. Dat betekent dat we vanaf de komende maand gaan beginnen weer met de top 33. Zoals die in 2023 en 2024 hier op God Radio heeft gedraaid. Er is wel een kleine wijziging. En de kleine wijziging is namelijk dat het niet langer de God Radio Top 33 heet. Wij wilden hem breder maken, zodat ook andere radiozenders de lijst kunnen gebruiken als ze dat willen. En vandaar dat we hem dus de Christelijke Top 33 hebben genoemd. En vanaf nu is daar ook een website van. De Christelijke Top 33.nl. Op die website kun je dus de hele Top 33 van deze maand al zien. Want hoewel we nog niet zijn begonnen met de uitzending, hebben we al wel de eerste lijst gemaakt weer. Dus de lijst van juli 2026 is daar al op gepubliceerd. Christelijke Top 33.nl. Daar vind je overigens ook alle laatste muzieknieuwtjes, zeg maar. De lijst zelf, we hebben daar op staan, naast de top 33 natuurlijk. We hebben de Nederlandstalige top 12. We hebben de tip 12, zoals ik hem dan maar even noem. De 12 meest veelbelovende platen van dit moment. We hebben ook de EDM tip 12 of top 12. Ik weet even niet meer hoe we hem noemen. Genoeg lijsten om in ieder geval je muzikale kennis wat lekker te kunnen verbreden, zeg maar. Dus ga lekker naar christelijketop33.nl en je vindt er alles over. Sydney Alexander, Something Good, dat is deze.

Die worden op dit moment denk ik wel de grootste EDM-hit. De grootste christelijke EDM-hit van dit moment. Tiki Lau met Spirit Breakout. Een plaat die zeer waarschijnlijk ook volgende maand in de top 33 zal gaan verschijnen. Daarvoor Matthew West met Good. Ja, we staan vandaag eigenlijk stil bij het overlijden van Brian Dourkson. En Brian Dourkson was een Canadese aanbiddingsleider die afgelopen dinsdag op 61-jarige leeftijd is overleden. Aan zijn overlijden ging een verwarrende en een bijzonder snelle laatste periode vooraf. Dourkson had al geruime tijd met ernstige pijn te maken. Er werden onderzoeken en een operatie verricht. En pas kort voor zijn overlijden werd duidelijk hoe ernstig zijn toestand eigenlijk was. Op vrijdag 17 juli maakte zijn familie bekend dat bij hem kanker in stadium 4 was vastgesteld. Artsen waren toen nog bezig om de exacte oorsprong en de aard van de ziekte vast te stellen. Wereldwijd kwamen mensen in gebed, collega-artiesten, kerken en duizenden christenen die door zijn muziek waren aangeraakt, baden om genezing en herstel. Maar slechts enkele dagen later meldde zijn familie dat zijn nieren niet langer functioneerden en dat zijn toestand snel achteruit ging. De woorden van zijn familie waren aangrijpend. Iedere extra dag werd een geschenk genoemd en ieder moment heilig. De volgende ochtend stierf hij thuis. Het lied dat we nu gaan draaien is misschien wel een van zijn bekendste gebeden. Refiner's Fire is in Nederland bekend geworden als Maak mij rein voor u, een opwekkingslied. Het is geen gemakkelijk lied. Het vraagt God niet om comfort, voorspoed of een leven zonder pijn. Het is een gebed om zuivering, heiliging en volledige toewijding. Mijn diepste verlangen is om heilig te zijn, apart gezet voor u. Woorden die Brian Dourkson niet alleen schreef, maar die ook zichtbaar werden in de manier waarop hij tot het einde toe leefde.

0: Je hoorde Bon Ray. Volgens mij, ja, moet ik hem zo uitspreken. Time to Rise. Een plaat die op dit moment lekker scoort in de top 33. En ja, de top 33, ik zei het al, hij is helemaal terug. Counting down!
1: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Top 33! Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
0: Ja, christelijketop33.nl. Dat is een website die inmiddels ook bestaat. En naast die website is het natuurlijk ook zo dat de website van God Radio, www.god.radio, diezelfde top 33 natuurlijk ook publiceert. Dus mocht je zoiets hebben van, God Radio website kan ik veel makkelijker vinden, ga je gewoon lekker daar naartoe, staat die ook op. Ja, volgende maand, dan is hij dus terug. En niet zomaar als een lijst. Nee, we gaan de lijst namelijk niet meer iedere week uitzenden. Want dat hebben we in het verleden wel gedaan. Het gevolg was eigenlijk dat dat zoveel werk opleverde. En werk wat ik er eigenlijk bij moet doen. Hè, naast het werk wat ik al, de fulltime baan die ik al doe. Dat het eigenlijk gewoon op de lange termijn niet echt vol te houden was. Daarbij is het ook zo dat er in de christelijke muziek scene niet zoveel beweging zit, dat er ontzettend veel verandert in een week tijd. Dus hebben we besloten om één keer per maand een top 33 te gaan publiceren en uit te gaan zenden. Dus de eerste vrijdag van iedere maand in de weekendshow hoor je de nieuwe top 33 voorbij komen. En de andere vrijdagen van de maand hoor je gewoon de normale weekendshow. En in die normale weekendshow hoor je op dit moment The Uprising 365.

Zijn grote hit voor Tauren Wells, Breed On It. Je hoorde hem zojuist voorbij komen in de weekendshow op God Radio. Ja, we hebben het in dit uur ook een aantal keren gehad over het overlijden van Brian Dirksen, die afgelopen week op 61-jarige leeftijd overleed. Brian Dirksen werd geboren en groeide op in Abbotsford in de Canadese provincie British Columbia. Hij kwam uit een christelijk gezin en raakte als jongeman betrokken bij de bekende Vineyard-beweging, die vanaf de jaren 80 grote invloed kreeg op de moderne aanbiddingsmuziek. En Vineyard-liederen waren vaak eenvoudiger en persoonlijker dan de kerkmuziek die veel mensen tot dan toe gewend waren. Niet alleen over God zingen, maar vooral ook rechtstreeks tot God. Geen muzikale demonstratie, maar liederen die door een hele gemeente konden worden overgenomen. En precies daarin lag de grote kracht van Brian Dirksen. Hij schreef niet primair voor het podium of voor de hitlijst. Hij schreef voor de gemeente. En zijn melodieën waren toegankelijk, maar zijn teksten hadden geestelijk gewicht. Hij schreef over Gods trouw, over heiliging, over overgave en over de hoop die alleen in Jezus Christus te vinden is. Liederen als Come, Now is the Time to Worship, Faithful One, Refine as Fire, The River en Light the Fire Again werden wereldwijd vertaald en gezongen. In Nederland kennen we verschillende van die liederen uit de bundel Opwekking. Veel mensen hebben zijn muziek jarenlang gezongen zonder te weten dat Brian Dirksen de schrijver was. En dat is misschien wel typerend voor zijn bediening. Zijn liederen werden groter dan zijn eigen naam. In Creation Calls kijkt hij naar de schepping en hoort hij daarin het getuigenis van de schepper. De aarde is niet stil. De hemel, de bergen, de zeeën en alles wat leeft verwijzen naar degene die het heeft gemaakt.

geluid van hoop voor Nederland. Je luistert naar de weekendshow om heel precies te zijn. En die weekendshow gaat heel even ruimte maken voor de reclame en het nieuws. En zometeen zijn we natuurlijk weer heel graag bij je terug. Ik heb er nog eentje voor je. We the Kingdom, Rescue Me.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
10: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
11: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
12: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
13: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

wederom een hele goede middag toegewenst en van harte welkom terug bij de Weekendshow. Ook dit uur begonnen we op een wat rustigere manier dan je van ons gewend bent, namelijk met het nummer van Brian Dirksen en Your Faithfulness. Prachtige plaat. En die plaat draaiden we om een hele bijzondere reden. Wat minder leuke reden overigens ook. Want we staan vandaag in alle drie de uren van de Weekendshow stil bij zijn overlijden en zijn nalatenschap. Brian Dirksen overleed afgelopen dinsdag op 61-jarige leeftijd na een ziekteproces dat in de laatste dagen onverwacht snel verliep. Zijn liederen over Gods trouw ontstonden niet vanuit een leven waarin alles gemakkelijk ging. Brian en zijn vrouw Joyce kregen samen 6 kinderen, 4 dochters en 2 zoons. Nou, beide zoons leven met het fragiele X-syndroom, een erfelijke aandoening die gepaard kan gaan met verstandelijke beperking en ontwikkelingsproblemen. En dat betekende voor het gezin jaren van intensieve zorg, onzekerheid en praktische verantwoordelijkheid. Brian sprak daar open en eerlijk over. Niet om medelijden op te roepen, maar om te laten zien dat geloof niet betekent dat pijn en vragen verdwijnen. Daarom klinkt een lied over Gods trouw bij hem ook anders. Het is geen goedkoop zinnetje dat je zingt zolang alles goed gaat. Het is een belijdenis die juist betekenis krijgt wanneer het leven ingewikkeld wordt. Ook in zijn laatste dagen sprak zijn familie over zijn dankbaarheid. Ondanks de pijn bleef hij anderen bemoedigen. Hij bedankte de mensen die voor hem zorgden en hield aandacht voor zijn gezin en vrienden. Gods trouw betekende voor Brian Dirksen niet dat hij ieder antwoord kreeg. Het betekende dat hij midden in het onbeantwoorde bleef vasthouden aan wie God is. En dat is misschien waarom zijn liederen zoveel mensen door moeilijke perioden heen hebben geholpen. We gaan ook in dit uur nog een aantal keer aandacht besteden aan zijn muziek. Dus blijf in ieder geval luisteren, want er is nog veel meer te vertellen. Er is ook nog veel meer muziek, want Brian Dirksen is niet de enige muziek die we vandaag draaien. Ik heb ook nog een heleboel mooie nieuwe muziek voor je klaarstaan. Een aantal hits natuurlijk. En één daarvan is 363. Dat is nog geen hit. Het is een band die door de jaren 90 in het eerste decennium van het nieuwe millennium, hè, de jaren 0, zeg maar de zeros, ook ontzettend veel bekendheid kreeg. Totdat ze opeens verdwenen, zeg maar. En na een hele lange tijd, na jaren, komen ze opeens weer terug met een comeback. En dit nummer hoort bij die comeback.

of zou ik het uitspreken? Dat is altijd een beetje de grote vraag. Ralof of Ralof? Ik denk Ralof. The Spirit of the Lord, dat is de plaat die je zojuist voorbij hoorde komen in de weekendshow op God Radio. Met daarvoor de prachtige nieuwe single van 363 en Voyage. Ja, de top 33. We zijn er al een poosje mee bezig om een manier te vinden om die terug te krijgen. En ja, ik mocht er natuurlijk een hele lange tijd niet zoveel over zeggen. Maar ik mag eindelijk mijn mond open doen en jullie vertellen dat die top 33 dus terug gaat komen. En met terugkomen bedoel ik dan ook echt daadwerkelijk dat er dus ook weer uitzendingen gaan komen. De top 33, zoals die voorheen was, was een wekelijkse hitlijst. En dat gedeelte, dat gaat niet terugkomen. Nee, wekelijks, dat is toch een beetje, veel werk, laat ik het zo zeggen. En te veel werk om er even bij te doen. Vandaar dat we ook hebben besloten om met een maandelijkse hitlijst terug te komen. Zo snel gaat die christelijke wereld, de muziekwereld, toch niet. Dus een maand is in principe ook voldoende tijd om iedereen eventjes lekker te laten wennen aan de muziek die erin staat, zeg maar. Dus iedere eerste vrijdag van de maand in de weekendshow de nieuwe top 33. En voor wie wil weten hoe de top 33 van jullie eruit ziet, ik zou zeggen, ga vooral naar christelijketop33.nl. Dat is christelijketop33.nl, want daar vind je alvast de lijst van jullie. Goed, Young Chris. Ja, dat is een redelijk onbekende naam in Nederland. Maar hij heeft toch iets nieuws gemaakt. Een nieuw

Je hoorde Wildflower op God Radio in de weekendshow met Fear No Evil. Ja, vandaag staan we stil bij het overlijden van Brian Dourkson. Afgelopen dinsdag kwam hij op 61-jarige leeftijd te overlijden. En ja, vanuit de internationale aanbiddingswereld is inmiddels ook een enorme grote stroom aan reacties op gang gekomen. Paul Bellocci, zelf schrijver van bekende liederen als Open the Eyes of My Heart, deelde een bijzonder persoonlijk eerbetoon. Hij herinnerde zich de gezamenlijke schrijfsessies in Brian's studio, maaltijden met zijn gezin en tournees door Canada. Bellocci schreef dat Brian hem veel had geleerd over klaagzang. Niet alleen door wat hij zei, maar door de manier waarop hij leefde. Hij bedankte Brian Dourkson voor Refiner's Fire, Light the Fire Again en de vele andere liederen die mensen naar Jezus hebben gewezen. Zijn afscheid eindigde met de woorden: tot we elkaar weer ontmoeten. Darlene Zech noemde Brian een geloofsheld. Matt Redman schreef dat Faithful One zijn favoriete aanbiddingslied aller tijden is en vertelde dat Brian ook persoonlijk steeds een bron van bemoediging voor hem was geweest. Jan Johnson omschreef hem als een bijzonder mens. Pat Barrett reageerde eenvoudig met zijn naam en een hartje. Ben Fielding bedankte hem voor zijn liederen, zijn bediening en zijn voorbeeld. En Aaron Shust schreef dat Brian mensen steeds opnieuw naar de grootste schat leidde, Jezus zelf. Opvallend is dat zij hem niet alleen herinnerden als een goede componist. Steeds keren dezelfde woorden terug. Nederig, vriendelijk, trouw en vooral gericht op Jezus. Het volgende lied is in Nederland bekend geworden als De Rivier. In de opwekkingsbundel weer. Het gaat over het levende water van God, waarin herstel, vrijheid en nieuw

0: Uit onze tiplijst hoorde je John Keat en Dancing on Your Own. Daarvoor Brian Dirksen met River. Ja, ik heb het al een paar keer eerder gezegd, maar hij komt dus inderdaad terug, de top 33. Counting
1: down! De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Top 33! Iedere eerste vrijdag van de maand, live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
0: Ja, ik denk ik draai die promo toch nog maar even een keer. Want ja, dan is iedereen toch op de hoogte dat de christelijke top 33 terug gaat komen. Niet zoals hij voorheen heette. Voorheen was het de God Radio top 33. Maar zoals ik in het vorige uur ook al zei, wij willen vooral dat dit een lijst wordt die breder is dan alleen God Radio. Een lijst die door meerdere radiostations gebruikt kan en mag worden. Want er zit voor ons geen copyright op. Gewoon lekker gebruiken dat ding. Christelijketop33.nl, daar vind je al die informatie op. En ja, over hits gesproken. Dit is ook een plaatje die zeker in die lijst staat. Voor King & Country, Miracle.

Jordan Holvey met Dave. Ja, Dance Like Dave. En dat is een van zijn nieuwe singles. En die doet het ook bijzonder goed, kunnen we wel zeggen. Zeg, ja, eventjes terug naar wat serieus. Want we hebben het dit uur natuurlijk over het overlijden van Brian Dirksen. Die afgelopen dinsdag op 61-jarige leeftijd is overleden in Canada. De invloed van Brian Dirksen op Nederland is ook moeilijk te overschatten eigenlijk. Zijn naam stond misschien niet groot op de affiches of op de voorkant van iedere liedbundel. Maar zijn muziek werd hij jarenlang in duizenden kerkdiensten gezongen. Come Now Is The Time To Worship werd natuurlijk Kom Nu Is De Tijd. Faithful One kennen wij als God van Trouw. Refiner's Fire werd Maak Mij Rein Voor U. En The River werd natuurlijk De Rivier. Oh ja, en Today werd ook nog vertaald als Ik Kies Vandaag. Deze liederen werden onderdeel van het geestelijke geheugen van vele generaties. Ze klonken tijdens conferenties en jeugddiensten, maar ook tijdens doopdiensten, huwelijken, gebedsavonden en begrafenissen. Brian Dirksen schreef liederen die niet afhankelijk waren van een grote productie. Ze bleven overeind met alleen een piano, een gitaar of zelfs zonder instrumenten. Het kwam doordat de kern niet in het arrangement zat, maar in wat er werd gezongen. Hij geloofde bovendien dat de gemeente niet alleen liederen van overwinning nodig heeft. In de Bijbel vinden we ook gebeden van nood, berouw en verlangen. In de psalmen horen we mensen die God zoeken, terwijl de wereld om hen heen lijkt te schudden. Hear from heaven is zo'n gebed. Het is een roep om Gods ontferming, vergeving en ingrijpen. Een erkenning dat wij hem nodig hebben en dat werkelijk herstel niet door menselijke kracht tot stand komt.

Je hoorde Pastor Mike Jr. in de weekendshow op God Radio met een nummer Suddenly. Een plaatje in onze hitlijst. Nee, tiplijst. Sorry. Het zou zomaar in de hitlijst terecht kunnen komen, maar het is nog een tip. Zeg, wij gaan even ruimte maken voor de reclame en het nieuws. Zometeen zijn we graag weer bij je terug met het derde en tevens laatste uur van de weekendshow.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing. Vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws. Counting down!
8: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Top 33! Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

Goedemiddag en van harte welkom terug bij het derde en tevens laatste uur van de weekendshow hier op God Radio. Ja, in deze uitzending is het toch een beetje bijzonder. Want we hoorden afgelopen week dat een van de grootste aanbiddingsleiders ter wereld, Brian Dirksen, op 61-jarige leeftijd is overleden. En de plaat die je zojuist hoorde was ook natuurlijk van hem met het bekende Light the Fire Again. We beginnen het derde uur van de weekendshow, waarin we dus vandaag afscheid nemen van een van de invloedrijkste liedschrijvers uit de moderne aanbiddingsmuziek. Light the Fire Again is een eerlijk lied. Het gaat over het besef dat het vuur kan verzwakken, dat liefde kan verkoelen en dat een mens opnieuw tot God moet terugkeren. Niet met een vrome façade, maar met de erkenning: Heer, ik heb u nodig. Ontsteek het vuur opnieuw. En Brian kende zelf perioden waarin de bekende christelijke taal hem niet meer zo gemakkelijk afging. Want rond 2010 raakte hij betrokken bij een ernstig conflict binnen een gemeente. Hij probeerde vrede te brengen, maar hij zag de situatie eigenlijk gewoon verder escaleren. En later vertelde hij dat de mooie christelijke woorden die hij jarenlang had gebruikt voor hem als zaagsel in zijn mond begonnen te voelen. Ze sloten niet meer aan bij de pijn en de verwarring die hij ervoer. Zijn weg terug begon bij de psalmen. Niet bij eenvoudige antwoorden, maar bij bijbelteksten waarin ook angst, boosheid, verdriet en vragen een plaats krijgen. En hij begon de psalmen opnieuw te lezen, te bidden en te zingen. En daaruit ontstond weer een nieuwe cd, een project waarin Brian en andere muzici de psalmen opnieuw op muziek zetten. Hij ontdekte opnieuw dat God niet van ons vraagt om eerst onze pijn te verbergen. Nee, wij mogen juist met die pijn tot hem komen. Want ook dat is aanbidding. Nou, dat is een prachtige boodschap die toch ook wel een beetje achter het nummer zit wat je zojuist hoorde. Aan het begin van het derde uur alweer. En als je het dan toch over Light the Fire Again hebt, ja, dan heb je het natuurlijk over revival. Want revival betekent eigenlijk niets meer en niets minder dan dat wat dood is terug tot leven brengen. En daar zingt Jeremy Camp over.

Je hoorde Line Saddle met Saving Grace. Een plaat die in de top 3 van de EDM top 12 staat. Die je terug kunt vinden overigens op de website christelijketop33.nl. Daarvoor Jeremy Camp met Revival. Ja, christelijke top 33. Ik heb het al een paar keer genoemd. Ik ben er super enthousiast over. Ik vind het ontzettend leuk om toch weer te kunnen zeggen. Maar hij komt dus terug. Ik heb toen ik in 2023 begon op God Radio, dat was de eerste keer dat ik op de zender te horen was, was dat ook met de God Radio Top 33. Dat was het allereerste programma wat ik mocht presenteren hier. En uiteindelijk heb ik daar een punt achter moeten zetten. Ja, die punt die kwam niet zozeer omdat er een gebrek was aan enthousiasme of aan passie voor die lijst, of omdat ik er niet meer in geloofde. Maar omdat het zo vreselijk veel werk kostte om iedere week weer een top 33 samen te stellen. Want als ik dat doe, dan wil ik ook dat het goed is. En dan moeten het ook betrouwbare cijfers zijn. En vooral, er mag ook geen airplay in zitten. Nee, want airplay betekent eigenlijk niks meer of niks minder dan de muziekindustrie die een plaat pusht. Radiostations gaan heel veel draaien en dan staat hij opeens op nummer 1. En dat betekent niet dat de luisteraars ontzettend veel naar het plaatje luisteren. Nee, het betekent gewoon dat de radiostation veel heeft gedraaid. Ja, dat vind ik dus geen hit. Hè? Een hit is gewoon wat jullie, de luisteraar, veel luisteren. Wat jullie mooi vinden, dat is een hit. Nou, en op die basis stel ik dan ook altijd die top 33 samen. Maar, zoals ik al zei, dat is dus vreselijk veel werk. Vandaar dat we ook hebben besloten om hem wel terug te laten komen, maar dan in een maandelijkse vorm. Dus iedere eerste vrijdag van de maand hoor je in de weekendshow alle 33 platen uit de nieuwe top 33, die dus op maandelijkse basis gepubliceerd gaan worden. En je kunt hem helemaal terugvinden op christelijketop33.nl, want de lijst van jullie, die hebben we alvast gepubliceerd voor je. Dit is een plaatje, die is gloednieuw. Praise Panda, Your Love.

0: Praying.
1: Een plaat uit onze tiplijst, Bay Turner, Somebody Praying. Daarvoor Kane natuurlijk, een bekende band. Met een bekend nummer ook, Living Water. Je hoorde hem zojuist voorbij komen in de weekendshow. Ja, en in deze weekendshow staan we ook stil bij het overlijden van Brian Doerksen. Die afgelopen dinsdag op 61-jarige leeftijd helaas kwam te overlijden. Daar niet helaas voor hem. Hij is er niet bepaald slechter van geworden. Ik denk dat iemand die naar de hemel gaat, niet heel veel terugdenkt aan hoe goed het hier was, zeg maar. Maar daar gaan we op een later tijdstip met z'n allen achterkomen, gelukkig. Godzijdank. Hè. Brian Doerksen, hij ontving in zijn loopbaan verschillende belangrijke prijzen. Zijn album Holy God leverde hem een Juno Award op. Een van de belangrijkste muziekprijzen van Canada is dat. En hij won meerdere Covenant Awards en ontving later een onderscheiding voor zijn volledige bijdrage aan de christelijke muziek. Maar zijn werkelijke nalatenschap, die staat niet in de prijzenkast. Die ligt in de levens van mensen die zijn liederen zongen toen zij zelf geen woorden meer hadden. In gemeenten die door Faithful One opnieuw beleden dat God niet verandert. In mensen die met Refiner's Fire baden om een rein hart. In gelovigen die door Come Now Is The Time To Worship werden herinnerd dat aanbidding niet hoeft te wachten totdat alles goed voelt. Brian werkte in een tijd waarin aanbiddingsmuziek uitgroeide van een relatief klein kerkelijk genre tot een wereldwijde muziekindustrie. Grote podia, miljoenen streams en bekende merken gingen steeds nadrukkelijker een rol spelen. Maar bij Brian bleef de vraag uiteindelijk eenvoudig. Helpt dit lied de gemeente om de waarheid over God te zingen? Zijn muziek was niet gemaakt om één seizoen mee te gaan. Veel van zijn bekendste liederen zijn inmiddels tientallen jaren oud en worden nog steeds gezongen. Niet omdat ze nostalgisch zijn, maar omdat de woorden nog steeds nodig zijn. Het volgende lied gaat over de eeuwige God, die niet verandert wanneer de wereld om ons heen

0: hoorde Vic Lucas, Walk With God. Voor mij nog niet heel bekend nummer, maar ik hoef ook niet alles te kennen natuurlijk. Ik kom iedere week weer nieuwe platen tegen waarbij ik denk van, ma, dat is best leuk, hè. Ja, en nu we dan toch over nieuwe platen en nieuwe muziek hebben, ja, moet ik toch weer eventjes die top 33 terughalen. Ja, even die promo instarten. Counting down!
1: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Top 33! Iedere eerste vrijdag van de maand, live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
0: Nou, dat dus. Hij komt dus weer helemaal terug. De eerste vrijdag van de maand, dat is om heel precies te zijn, vrijdag 7 augustus ga je hem weer horen. De eerste officiële christelijke top 33 op God Radio. Hier in dit programma, in de weekendshow. Goed, wat heb ik nog voor je klaarstaan? Eens even kijken. Line Zettel, Darkness.

Dit is op dit moment een van zijn meest populaire platen. Joshua Queen hoorde je zojuist voorbij komen met Make Heaven Crowded. Ja, we hebben vandaag verspreid over de weekendshow stilgestaan bij het overlijden van Brian Dirksen. Hij overleed afgelopen dinsdag op 61-jarige leeftijd thuis, vredig in zijn slaap en omringd door zijn gezin. Zijn laatste ziekteperiode verliep snel, maar volgens zijn familie bleef hij tot het einde toe liefde geven, anderen bemoedigen en dankbaarheid uitspreken. We hoorden over zijn jaren binnen de Vineyard-beweging, over de liederen die wereldwijd werden gezongen en over zijn grote invloed in Nederland. We hoorden de reacties van collega's als Paul Bellocci, Darlene Zech, Matt Redman, Jen Johnson en Pat Barrett. Maar uiteindelijk zou Brian Dirksen waarschijnlijk niet willen dat dit alleen over hem ging. Zijn liederen wezen steeds ergens naartoe. Naar de trouw van God, naar de noodzaak van reiniging, naar het levend water, naar de roep om herstel en boven alles naar Jezus Christus. En daarom eindigen we niet met de gedachte dat zijn stem nu voorgoed stil is. Zijn aardse stem is niet meer onder ons te horen. Ik bedoel niet in het echt dan. Hij zal hier geen nieuwe liederen meer inzetten en niet meer vanaf een podium een gemeente leiden. Maar wie gelooft dat Jezus de dood heeft overwonnen, weet dat aanbidding niet bij het graf eindigt. Brian zingt verder in de hemel. En hier op aarde zingt de gemeente verder. Zijn liefde, zijn liederen zullen blijven klinken in kerken, huiskamers en levens van mensen die opnieuw hun ogen op God richten. Het laatste lied dat we vandaag van hem gaan draaien brengt ons bij het hart van het evangelie. Niet bij de artiest of bij het podium of bij zijn muziek, maar bij het kruis. I see.

hoorde MC Nice met Move a Little. En daarvoor natuurlijk die prachtige plaat van Brian Dirksen. De laatste plaat die we in deze uitzending van hem draaiden. I See the Cross. En daarmee zijn wij aan het einde gekomen van de weekendshow van deze week. Ik dank jullie natuurlijk hartelijk voor het luisteren. En ik wens jullie een heel gezegend en mooi weekend toe. Tot volgende week.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
10: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
11: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
12: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
13: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed genoeg op Johan Toet.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam. En dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander, de duivel, gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
5: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

0: kinds- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
7: Top 33!
6: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden via god.radio/zaaimee.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving, herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken, en zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
9: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
10: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
7: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
9: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Jezus sterven aan het kruis is niet iets wat hem per ongeluk is overkomen of dat hem door anderen werd opgedrongen. Het is niet zo dat Jezus als een van de vele vrijheidsstrijders in deze wereld uiteindelijk toch overmeesterd werd en slachtoffer is geworden van zijn eigen pacifistische levensinstelling. Het is niet zo dat het Jezus uiteindelijk allemaal uit de hand is gelopen en dat hij net als vele andere grote leiders door een moordaanslag om het leven is gekomen. Jezus zelf is hier heel duidelijk over geweest toen hij zei, Johannes 10, vers 17 en 18... De Vader houdt van mij, omdat ik mijn leven geef en het later zal terugnemen. Niemand berooft mij van het leven. Ik geef het uit eigen vrije wil. Want ik kan en mag mijn leven geven en het terugnemen. Ik doe dat omdat mijn Vader dat heeft gezegd. Dus niet Judas, maar Jezus zelf als hoge priester bracht het lam naar het altaar. Dit blijkt uit wat er gebeurde toen Judas naar hem toe kwam en hem verraadde met een kus. Johannes schrijft dat Jezus, die alles wist wat hem te wachten stond, naar voren kwam en vroeg: wie zoeken jullie? Jezus van Nazareth, antwoordden ze. En toen zei Jezus slechts twee woorden: ego eimi. En dat betekent letterlijk: ik ben. Oh, wat er toen gebeurde laat zien dat Jezus Heer en Meester over de situatie was. Er ging zo'n kracht van deze woorden uit dat alle Romeinse soldaten, de Joodse tempelsoldaten, de overpriesters en de oudsten en ja, zelfs Judas de verrader achteruit deinsde en tegen de grond smakte. Stel je voor, al die zwaar bewapende soldaten kletterden tegen de grond. Wat is er gebeurd? De kracht zit in het antwoord dat Jezus gaf. Ego eimi, ik ben. Deze woorden herinneren ons aan de verbondsnaam waarmee God zich openbaarde aan Mozes bij de brandende braamstruik. God zei: ik ben die ik ben. En zoals Mozes niet dicht bij de brandende braamstruik mocht komen, konden de soldaten ook niet dicht bij Jezus komen. Ze hebben mijn Jezus niet vermoord. Ze konden hem niet eens arresteren.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
1: In Psalm 46, vers 3 staat: daarom zullen we niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelde de bergen in het hart van de zee. Er zijn heel wat bergen om ons heen aan het tuimelen. En dan ben ik zo blij voor de Bijbel. Dat boek vol van hemelse zekerheden die niet wankelen. Die ga je nog meer waarderen als de tijdelijke vastigheden zo bewegen als in een aardbeving. Het was jaren geleden dat ik voor het eerst hoorde dat lied van ik heb een vaste grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig hecht. Een grond in Jezus bloed en wonden, voor 's werelds aanvang reeds gelegd. Die grond zal onverwrikt bestaan, schoon aard en hemel ondergaan. We zongen het dikwijls samen. Ook dit laatste couplet was zo prachtig van dat lied. Op deze grond slechts wil ik bouwen, zolang ik op deze aarde woon, blijft dit de rots van mijn vertrouwen. Dan juich ik eens voor 's hoogste troon om het heil door Christus mij bereid. O diepte van barmhartigheid. Ja, ik herinner me dat vader dit zo graag zong. Vader was me altijd zo tot een hulp. Hij was een horlogemaker, maar tevens een groot theoloog. Hij las de Heroud elke week, dat blad van Abraham Kuyper. Ik vroeg hem als kind bijvoorbeeld eens: papa, wat betekent de uitverkiezing? Hij zei: de uitverkiezing, dat betekent de grond waarop ik mijn hopen bouw, ligt niet in mij, maar in Gods trouwen. Kijk, als je zo de uitverkiezing ziet, dan word je er blij mee. Ik heb genoeg uitverkiezingsopvattingen van de duivel meegemaakt die hij gebruikte juist om de geloofsverzekerheid weg te nemen en weg te houden. Als de bergen verzet worden in het hart der zee. Die profetieën van de Bijbel die ik vroeger niet begreep, zijn me nu allemaal zoveel duidelijker. Wat er allemaal gaat gebeuren, bijvoorbeeld voor Jezus' wederkomst en de tijd van de antichrist, je rilt ervan. Maar het was altijd zo ver weg van me. Ik snapte het allemaal niet. Nu lees ik de tekenen der tijden in de kranten. Als ik nooit in de Bijbel geloofd had, ging ik nou geloven als ik de kranten lees. Je wordt er eigenlijk akelig van als je leest over oorlogen, geruchten van oorlogen, aardbevingen en andere natuurrampen. De harten van de mensen zullen vergaan van angst, staat er in de Bijbel. Hè? Wat een vreselijke dingen gaan er gebeuren. Je zou er naar van worden. Een negerdominee zei eens: als ik een triest boek lees, kijk ik altijd even op de laatste bladzij. En als je daar leest dat ze elkaar krijgen en verder gelukkig zijn, nou, dan lees ik weer de rest ook. Met plezier. Wetend gaat alles goed. Alles zal recht komen. Zo doe ik nou ook met de Bijbel, zegt hij. Ik sla, als het me wat angstig wordt, de laatste bladzij op. Dan weet ik: Jezus komt, hij die beloofd heeft alles nieuw te maken, zodat deze aarde bedekt wordt met de kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. Het beste komt nog, wat een troost. Als het u een beetje moeilijk wordt en angstig, lees dan maar ook de laatste bladzij van de Bijbel. Ja, het beste komt nog. En dan: het lijden van deze tegenwoordige tijd is niet te vergelijken met de heerlijkheid die komende is. Dat is een troost. Maar intussen is er die vastigheid in deze tijd dat de Heer ons geeft, niet een geest van vrees, maar van liefde, van kracht en van bezonnenheid. Kijk, die Heilige Geest die maakt dat je niet vreest, al tuimelen er bergen in de zee. Wees vervuld van Gods geest. Die laat je zien dat God geen problemen heeft, alleen maar plannen. Er is nooit een paniek in de hemel. Die doet je de Bijbel begrijpen. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Ik herinner me dat ik eens in het concentratiekamp in de zaal kwam waar Betsy, mijn zuster, een bijbelbespreking hield. Ze vertelde, als een architect een blauwdruk maakt van een huis, dan zie je er van alles op. Hier een drempeltje, daar een raam, daar een dak. Zo heeft God een blauwdruk van jullie en mijn leven gemaakt, zei Betsy. En er stond ergens getekend Ravensbrück. God maakt geen fouten, al begrijpen we het niet. Nou, ik begreep het zeker niet toen ik Betsy daar zag sterven, verhongeren. Was er nog veel werk voor haar te doen? Eens zullen we het in de hemel gaan zien en begrijpen. Maar nu al zie ik soms door de Heilige Geest het waarom. Bij Betsy zie ik het nu al. In mijn boek De Schuilplaats beschrijft John Sherrill wat ik hem verteld had over Betsy. En dan hoor ik steeds weer, die zuster van jou is zo voor mij door een Heer gebruikt. Ik kan u vergeven. Zij heeft hem laten zien dat het de Heilige Geest is die in ons hart Gods liefde geeft. En daardoor kan zelfs ik vergeven en mijn vijanden liefhebben. Kijk, als Betsy erdoor was gekomen, zou ze nooit zoveel mensen bereikt hebben als dat ze nu bereikt heeft door de boeken. In de Rimbo van in Afrika sprak ik een vrouw die zo ver weg woonde van alles, waarom weet ik niet. Maar ze woonde er heel eenzaam. En die vertelde me, die Betsy, wat heb ik veel van haar geleerd. Waarom wordt het boek over haar gebruikt? Omdat het altijd weer wijst naar de boodschap van de Bijbel. En die kan bijna iedereen krijgen en lezen. En daarin komt die heerlijke boodschap tot ons. Dat God deze wereld lief heeft. Daarom hoeven we niet te vrezen, al vallen er bergen in de zee. God had deze wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Daar aan het kruis, wat was dat vreselijk. Toen was het toch alles verloren, wat een berg viel er neer. En juist toen gebeurde er iets heerlijks. Een antwoord op een verschrikkelijke nood, de nood van de zonde. Daar droeg de Heiland de zonde van de hele wereld, ook u en mijn zonde. Dank u, Heer, dat u het gedaan hebt. Dank u dat u het volbracht hebt. En dat we weten dat u niet alleen stierf voor ons, maar dat u leeft voor ons en dat u bij ons bent. En Heer, dan zullen we niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats en werden bergen gegooid in het hart der zee. Want bij u zullen we veilig zijn, wat er ook gebeurt. Halleluja, dank u wel. Amen.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
2: God Radio, het geluid van hoop.
3: Welkom bij Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Een onderwijsbediening gericht op Gods onvoorwaardelijke liefde en genade.
4: Welcome to our Friday's broadcast of the Gospel Truth. Today is the end of my series talking about spirit, soul, and body. And I tell you, this is just a truth that has transformed my life. I'm praying that God is speaking to people through these programs, that you're receiving these truths. Because if it does for you what it's done for me, man, you'll never be the same. And all of the people around you will never be the same. I tell you, this is powerful. I've got this book on this. I've got a book in English and Spanish. I got study guides. I've got an audio book that my wife read. I've got an illustrated version in cartoon format. We've got programs that were taken directly from my television program. I've got a DVD that was taken from a meeting. I've got CDs. And these will just really, really make a difference in your life. And remember, today's my last day to make these offers over television. So please go to the effort of getting them today. You can also go to our website and you can get them absolutely free of charge. You can download them, listen to them, watch the programs on the website. But this teaching will change your life. And so this week I've been talking about the flesh versus the spirit. The scripture says that if you are in the flesh, you cannot please God. To be carnally minded is death. To be spiritually minded is life and peace. If you'll walk in the spirit, then you will not fulfill the lust of the flesh. The flesh lusts against the spirit against the flesh. They're contrary one to the other, and you cannot do what you want to. This is all describing that there is this battle going between the flesh and the spirit. And I've spent a lot of time this week trying to define that because these are terms that a lot of people don't use and they misunderstand them. I haven't got time to go back and do that today. But this is just saying that there's a war going on between the part of you that got born again, your born again spirit that is now recreated in righteousness and true holiness as Jesus is, so are you in this world. He that is joined unto the Lord is one spirit. You now have the mind of Christ. You got the fruit of the Spirit. All of these things in your spirit, you are absolutely perfect. You have the same power that raised Christ from the dead living on the inside of you. But it is in a body. It's in this mortal flesh. Matter of fact, let me turn over and read this verse to you. I haven't used this, but this is out of 2 Corinthians chapter 4. And it says that we have this treasure in earthen vessels that the excellency of the power may be of God and not of us. What this is talking about is we have this treasure, this born-again spirit that is identical to Jesus, has His mind, His power, His anointing, His faith, all of these things that we've talked about, but it's in an earthen vessel. It's talking about it's in a vessel. It's in a body that has weakness, has limitations on it. It's in a soul that has lack of understanding, wrong teaching, wrong attitudes, all of these things. It's this treasure inside of an earthen vessel. You are absolutely awesome in the spiritual realm if you have made Jesus your Lord. You've been totally changed and you're a brand new person. But it's got to go through this soulish realm, your mental, emotional part, and through this body in order to get out. Did you know the moment I was born again when I was 8 years old, my spirit was identical right then to what it is right now. My spirit hadn't grown. My spirit hadn't changed. It hasn't been injected with more power. I had the same power on the inside of me right then that raised Jesus Christ from the dead. But there has been a change. The change has been in the renewing of my mind. I have been studying the Word. God has taught me things. I now understand things I didn't know. The Scripture says, Proverbs chapter 23, verse 7, as he thinks in his heart, so is he. And because I have renewed my thinking, Romans 12, 2, you get transformed by the renewing of your mind and you prove, you make manifest to the physical senses the good, acceptable, and perfect will of God. Because I've been doing these things, my soulish realm, I have learned how to yield and cooperate, and God has taught me things that allows this treasure that's in my earthen vessel to come out. And we see great things happen. Just, you know, a couple of weeks ago, we saw this baby raised from the dead. I gave testimony to that and stuff. And so we see great miracles happen. But I have the exact same spirit that you have if you've been born again. It is the spirit of Christ. My spirit isn't growing. It's not changing. It's the fact that I am now renewing my mind and submitting the flesh. I am yielding my flesh. Or as Paul said, he denied the flesh. He mortified the deeds of the flesh. In other words,

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
2: leven wordt. Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
1: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: We give you praise. We give you glory. We give you honor today. Forever and ever and ever and ever.
1: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
1: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? Gold Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan Gold Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

0: have stuff to obey him for. Very soon you will sing this song. You better start practicing.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoet.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
6: Apparently the best writing comes straight from the heart.
7: So what's in your heart?
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
10: Holy, holy, holy, are you Lord?
11: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord. Sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm.
1: What did he do?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.